Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Het nieuws uit Den Haag.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Een jong kindje is vanmiddag gewond geraakt na een val uit het raam van een huis in Den Haag. Het slachtoffertje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde in de Reijerskopstraat in Leidseveen, waar meerdere ambulances en een traumahelikopter naartoe zijn gekomen. De ingevlogen artsen hoefden niet in actie te komen. Het kindje is in de ambulance zonder sirenes aan naar het ziekenhuis gereden. De politie wil niets zeggen over de leeftijd van het kindje of de verwondingen. Alleen dat het kindje is gevallen uit een raam in de eerste verdieping. De nieuwe coalitie mag besluiten over de toekomst van de raamprostitutie in Den Haag. Al jarenlang worstelt de gemeente met de raamsekswerkers in de Doubletstraat en Geleenstraat. Sluiting van de ramen loopt in de tientallen miljoenen euro's. En het is niet gelukt om andere locaties voor het raamsekswerk te vinden, vertelt politiek verslaggever Lot van Bree.
2: Er wordt al jaren over gesproken. Het lukt maar niet om een echte oplossing voor die raamprostitutie te vinden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de overlast die raamsekswerkers, of niet zozeer de werkers als wel alles wat er omheen is, veroorzaakt voor de mensen in de binnenstad.
1: Ondernemers zijn helemaal klaar met de reljeugd op Scheveningen. Afgelopen vrijdag was het weer raak op de boulevard, precies een jaar nadat rellen daar uit de hand liepen. Die avond werd er niemand aangehouden, maar in de maanden erna werden 16 relschoppers veroordeeld tot taakstraffen. Afgelopen vrijdag ging er op social media een oproep rond om, net als vorig jaar, te komen feesten. Echte incidenten bleven uit, maar er werden wel 4 mensen aangehouden. Sommige ondernemers op Scheveningen overwegen te stoppen, anderen nemen extra maatregelen, zoals beveiliging. En dan nog het weer, toenemende bewolking, verder blijft het droog vandaag. Er waait een zachte wind uit het noorden. Komende nacht koelt het op de koelste plek af tot 7 graden, vlak aan zee wordt het 10 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Een jong kindje is vanmiddag gewond geraakt na een val uit het raam van een huis in Den Haag. Het slachtoffertje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde in de Reijerskopstraat in Leidseveen, waar meerdere ambulances en een traumahelikopter naartoe zijn gekomen. De ingevlogen artsen hoefden niet in actie te komen. Het kindje is in de ambulance zonder sirenes aan naar het ziekenhuis gereden. De politie wil niets zeggen over de leeftijd van het kindje of de verwondingen. Alleen dat het kindje is gevallen uit een raam in de eerste verdieping. De nieuwe coalitie mag besluiten over de toekomst van de raamprostitutie in Den Haag. Al jarenlang worstelt de gemeente met de raamsekswerkers in de Doubletstraat en Geleenstraat. Sluiting van de ramen loopt in de tientallen miljoenen euro's. En het is niet gelukt om andere locaties voor het raamsekswerk te vinden, vertelt politiek verslaggever Lot van Bree.
2: Er wordt al jaren over gesproken. Het lukt maar niet om een echte oplossing voor die raamprostitutie te vinden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de overlast die raamsekswerkers, of niet zozeer de werkers als wel alles wat er omheen is, veroorzaakt voor de mensen in de binnenstad.
1: Ondernemers zijn helemaal klaar met de reljeugd op Scheveningen. Afgelopen vrijdag was het weer raak op de boulevard, precies een jaar nadat rellen daar uit de hand liepen. Die avond werd er niemand aangehouden, maar in de maanden erna werden 16 relschoppers veroordeeld tot taakstraffen. Afgelopen vrijdag ging er op social media een oproep rond om, net als vorig jaar, te komen feesten. Echte incidenten bleven uit, maar er werden wel 4 mensen aangehouden. Sommige ondernemers op Scheveningen overwegen te stoppen. Anderen nemen extra maatregelen, zoals beveiliging. En dan nog het weer. Toenemende bewolking. Verder blijft het droog vandaag. Er waait een zachte wind uit het noorden. Komende nacht koelt het op de koelste plek af tot 7 graden. Vlak aan zee wordt het 10 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Een jong kindje is vanmiddag gewond geraakt na een val uit het raam van een huis in Den Haag. Het slachtoffertje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde in de Reijerskopstraat in Leidseveen, waar meerdere ambulances en een traumahelikopter naartoe zijn gekomen. De ingevlogen artsen hoefden niet in actie te komen. Het kindje is in de ambulance zonder sirenes aan naar het ziekenhuis gereden. De politie wil niets zeggen over de leeftijd van het kindje of de verwondingen. Alleen dat het kindje is gevallen uit een raam in de eerste verdieping. De nieuwe coalitie mag besluiten over de toekomst van de raamprostitutie in Den Haag. Al jarenlang worstelt de gemeente met de raamsekswerkers in de Doubletstraat en Geleenstraat. Sluiting van de ramen loopt in de tientallen miljoenen euro's. En het is niet gelukt om andere locaties voor het raamsekswerk te vinden, vertelt politiek verslaggever Lot van Bree.
1: Er wordt al jaren over gesproken. Het lukt maar niet om een echte oplossing voor die raamprostitutie te vinden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de overlast die raamsekswerkers, of niet zozeer de werkers als wel alles wat er omheen is, veroorzaakt voor de mensen in de binnenstad.
0: Ondernemers zijn helemaal klaar met de reljeugd op Scheveningen. Afgelopen vrijdag was het weer raak op de boulevard, precies een jaar nadat rellen daar uit de hand liepen. Die avond werd er niemand aangehouden, maar in de maanden erna werden 16 relschoppers veroordeeld tot taakstraffen. Afgelopen vrijdag ging er op social media een oproep rond om, net als vorig jaar, te komen feesten. Echte incidenten bleven uit, maar er werden wel 4 mensen aangehouden. Sommige ondernemers op Scheveningen overwegen te stoppen. Anderen nemen extra maatregelen, zoals beveiliging. En dan nog het weer. Toenemende bewolking. Verder blijft het droog vandaag. Er waait een zachte wind uit het noorden. Komende nacht koelt het op de koelste plekken af tot 7 graden. Vlak aan zee wordt het 10 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Een jong kindje is vanmiddag gewond geraakt na een val uit het raam van een huis in Den Haag. Het slachtoffertje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde in de Reijerskopstraat in Leidseveen, waar meerdere ambulances en een traumahelikopter naartoe zijn gekomen. De ingevlogen artsen hoefden niet in actie te komen. Het kindje is in de ambulance zonder sirenes aan naar het ziekenhuis gereden. De politie wil niets zeggen over de leeftijd van het kindje of de verwondingen. Alleen dat het kindje is gevallen uit een raam in de eerste verdieping. De nieuwe coalitie mag besluiten over de toekomst van de raamprostitutie in Den Haag. Al jarenlang worstelt de gemeente met de raamsekswerkers in de Doubletstraat en Geleenstraat. Sluiting van de ramen loopt in de tientallen miljoenen euro's. En het is niet gelukt om andere locaties voor het raamsekswerk te vinden, vertelt politiek verslaggever Lot van Bree.
2: Er wordt al jaren over gesproken. Het lukt maar niet om een echte oplossing voor die raamprostitutie te vinden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de overlast die raamsekswerkers, of niet zozeer de werkers als wel alles wat er omheen is, veroorzaakt voor de mensen in de binnenstad.
1: Ondernemers zijn helemaal klaar met de reljeugd op Scheveningen. Afgelopen vrijdag was het weer raak op de boulevard, precies een jaar nadat rellen daar uit de hand liepen. Die avond werd er niemand aangehouden, maar in de maanden erna werden 16 relschoppers veroordeeld tot taakstraffen. Afgelopen vrijdag ging er op social media een oproep rond om, net als vorig jaar, te komen feesten. Echte incidenten bleven uit, maar er werden wel 4 mensen aangehouden. Sommige ondernemers op Scheveningen overwegen te stoppen. Anderen nemen extra maatregelen, zoals beveiliging. En dan nog het weer. Toenemende bewolking. Verder blijft het droog vandaag. Er waait een zachte wind uit het noorden. Komende nacht koelt het op de koelste plekken af tot 7 graden. Vlak aan zee wordt het 10 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag aan de Lange Houtstraat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de jongerentak van die partij. Er is een verdachte aangehouden. Op beeld is te zien dat de brievenbus uit de voordeur is geblazen. De politie meldt aan Omroep West dat niemand gewond is geraakt. Deze man was op het moment van de knal in de buurt.
3: Ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was worden.
2: Premier Rob Jetten noemt het op X een laffe daad van intimidatie. Quote, voor wie denkt angst aan te kunnen jagen heb ik een boodschap. Wij laten ons in democratisch Nederland nooit het zwijgen opleggen door geweld. Verder dankt de premier de politie en brandweer voor hun snelle optreden. En er is een tram van lijn 1 ontspoord in Den Haag. Dat gebeurde bij de Noordwest-Buitensingel in de buurt van het Westeinde ziekenhuis is dat. Het gaat voor vertragingen zorgen deze vrijdagochtend, omdat een deel van de trams nu de remise niet kunnen verlaten. En lijn 3 rijdt gedeeltelijk niet tussen de halte Arnoldspoelplein tot met de halte Elandstraat. Doe voor vertrek vooral heel even een routeplannercheck. Het weer dan nog, het wordt een mooie vrijdag. 17 graden maximaal met zon, hier en daar wat wolken, zoals nu. De dag begint bewolkt, het is wel droog. Morgen, zaterdag, ook een mooie dag. Dan kan het zelfs warmer worden dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is vrijdag, 7:11. En jij luistert naar de allerleukste ochtendshow van Nederland. Dus dat begint in ieder geval goed. Ja, het weekend staat er weer op ons te wachten. Ik heb er onwijs veel zin in. En ik hoop dat jij dat natuurlijk ook hebt. Nou, en standaard voor de vrijdag gooi ik de WhatsApp-lijnen open. En ben ik op zoek naar verhalen van wat jij dit weekend gaat doen. Ik laat me graag inspireren. Want ja, even nadenken. Heb ik wat op de planning? Ik weet het zo 1, 2, 3 niet. Ik ga zo meteen even in mijn agenda kijken. Ja, dat is alweer belachelijk dat ik in mijn agenda moet kijken of er iets gepland is. In ieder geval, ik ben vandaag echt met het juiste been uit bed gestaan. Ik heb er hartstikke veel zin in. En er zijn wel dingen die mij in de ochtend chagrijnig kunnen maken. Nou, als jij wil weten wat het dan is, dan moet je even blijven luisteren, want ik ga het zo meteen vertellen. En ik ben niet snel chagrijnig. Dus als het lukt, ja, sorry hoor, maar dan heb je echt best wel je best gedaan. Stay. Z. Alessia Cara. Dit is de ochtendshow met Sanji.

Living For van Kensington. Hij heeft natuurlijk onlangs hier zo in ons mooie stadje in het paard opgetreden. En dat bleek echt een waar feestje te zijn. Ik kon er naartoe gaan, maar helaas schikte het gewoon niet in mijn persoonlijke planning. Dus was ik er toch niet bij. Maar ik had het net erover van, ja, je krijgt mij niet zo snel chagrijnig. Daar moet je echt hartstikke veel voor doen. Maar er zijn wel dingen in het leven wat mij toch wel chagrijnig kan maken. En ik dacht, ik ga dat even met jullie bespreken vandaag. Ik ben namelijk ook benieuwd naar wat jou dan chagrijnig kan maken. Dat kan je natuurlijk laten weten via ons WhatsApp. De app staat op dit moment namelijk open. Je kan een bericht sturen naar 070-307-8899. Maar ik ga nu even delen wat mij nou zo chagrijnig kan maken. In principe een ochtendhumeur, daar heb ik geen last van. Het maakt niet uit of ik nou 1, 2, 3 of 4 of 8 of 10 uurtjes heb geslapen. Ik sta best wel redelijk lekker uit bed. Maar wat mij dan echt, jongens, zo, maar dan ook zo chagrijnig kan maken, dat is eigenlijk heel simpel troep. Ik hou dus echt niet van troep. Ik krijg er ook echt een soort error van. En ik vind het ook heel vervelend als ik dan te maken krijg met, ja, troep van anderen. Dat vind ik gewoon lastig. En dan weet ik niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Dus ja, ik weet niet of jij dat dan herkent. Of jij zoiets hebt van, oh ja, ik heb dat ook wel eens. Ik vind troep ook rete irritant. Laat het me dan even weten. Ja, en ik weet ook dat het misschien soms voor een ander ook wel irritant kan zijn. Want mijn eigen troep, ja, daar heb ik geen last van. Dat is van mij. Maar jouw troep, ja, dat vind ik vervelend. En ik vraag me af hoe dat dan precies werkt. Ja, hoe dat dan gaat. Ja, ik weet dat ook niet precies. Bijvoorbeeld, net als thuis. We hebben een kamer, mijn partner en ik. En dat noemen wij ons kledingkamer. Dat is eigenlijk gewoon een kamer alleen maar met kledingkasten. En ik heb daar een make-up tafel en haartoestanden, je weet het wel. En die make-up tafel, ja, daar moet je me niet op pakken, hoor. Sorry. Nee, die is altijd, maar ook bijna altijd echt een zootje. En het maakt niet uit hoe vaak ik het opruim. 2 keer knipperen en dan liggen er weer make-up borstels. allemaal make-up toestanden. Allemaal potjes met allemaal beauty producten. Ja, dat is gewoon een klein stukje van mij waarvan ik. Allemaal make-up toestanden. Allemaal potjes met allemaal beauty producten. Ja, dat is gewoon een klein stukje van mij waarvan ik kan toegeven.

0: Haagse Headlines. Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is precies 19:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Bij het partijkantoor van D66 aan de Lange Houtstraat heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. Door zwaar vuurwerk ontstond flinke schade in het pand, er raakte niemand gewond. De politie heeft 1 persoon aangehouden. De rechtbank heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 9 jaar cel voor betrokkenheid bij meerdere explosies in de stad wat plaatsvond in 2024. Hij speelde volgens de rechter een belangrijke rol bij de aanslagen en bedreigde daarnaast zijn ex-partner. Eerder deze week vond er ook een woninginbraak plaats in de Hondhorststraat. Daarbij werd een witte kluis gestolen. De verdachten vluchten samen op een fatbike. De politie roept getuigen op zich te melden. Voor reizigers verandert er binnenkort iets. HTM stopt per 1 augustus met de kaartautomaten in trams en op haltes. Steeds meer mensen reizen namelijk met OVP of een betaalpas. Dan het weer van vandaag. Het is zonnig en droog met temperaturen rond de 19 graden. Aan de kust kan het door een zeebriesje iets koeler aanvoelen.

0: Het is 7:50 en dat betekent dat het tijd is voor de volgende rubriek, namelijk...
1: Sanchi's Classic.
0: En dit is er zo eentje die je meteen voelt. Fallin van Alicia Keys. 2001. En ineens was daar die stem. Puur, rauw en recht uit het hart. Je hoorde hem en wist, dit is anders. Achter de piano, geen poespas, gewoon emotie. Het nummer ging over liefde die niet altijd makkelijk was. En dat hoor je in elke noot terug. Ja, het werd een wereldhit en het leverde haar ook meerdere Grammys op. Dus ik vond hem heel erg geschikt om hem vandaag in Sanchi's Classic te plaatsen. Dit is Alicia Keys met Fallin'.
2: Ah!

Ja, het is bijna weekend, jongens. Nog eventjes, dan gaan we het weekend in. Daar heb ik sowieso heel erg veel zin in. Ja, eerder vandaag zei ik al van... ik ben niet zo snel chagrijnig. Daar moet je echt je best voor doen. Er zijn weinig dingen in het leven waarvan ik denk van... oh, je gaat me nu echt boos maken. Ik zei eerder al, als je me echt boos wil maken... dan is dat als jij jouw troep niet opruimt. Troep van een ander. En best wel hypocriet, want mijn eigen troep, nee, daar irriteer ik me niet aan. Maar ja, zo zijn we allemaal wel af en toe een beetje hypocriet, denk je niet? En ik wil dus ook graag weten, wat is nou echt voor jou een trigger? Dat je bij jezelf denkt, Sanji? Nee, maar als dit gebeurt, ben ik klaar, hè? Ben ik echt klaar? Ik wil het weten. Je kan het sturen naar de WhatsApp, want ik heb de lijnen opengegooid. Het nummer is 070-307-8899. En ik vraag me ook af, kan jij jezelf ergens linken in dat deel waarvan ik zeg... ja, ik vind troep van een ander echt heel vervelend? Of heb jij zoiets van, ja meid, sorry, nee, je doet overdreven. Lekker boeiend, het is maar troep. Oh, nou, terwijl ik nu dus aan het praten ben, krijg ik een appje binnen. En ik krijg hier zo binnen dat iemand... ja, het zijn echt twee woorden. Deze persoon irriteert zich dus aan mijn werk, staat er. Ja, ik heb dan wel advies voor jou. En dat is eigenlijk het volgende. Want ik vind dat jouw werk leuk moet zijn. Dus als jij je irriteert aan je werk... ja, sorry, lieve schat, je zit niet op de goede plek. Neem ontslag wanneer je nieuwe schoenen hebt, maar zoek iets anders. Want je werk moet een feestje zijn. Ik vind mijn werkplek hier echt een feestje. Dus daaraan irriteren, dat gebeurt dan niet zo snel. Ja, ik wens jou heel veel succes. Je bent ook al wakker op deze vroege ochtend. Dus ja, misschien ben je al aan het werk. Misschien heb je ook wel een ochtendhumeurtje. Ja, ik weet het niet. Nou, ik zoek dus nog meer dingen aan waaraan jij je kan irriteren. Dus nogmaals, de lijnen, die staan open.

Ja, Sweet About Me. Nothing Sweet About Me. Oh, wat een lekker nummer. Ja, ik weet niet of dat ook waar is, wat er precies gezegd wordt in het nummer. Maar ja, daar kan alleen maar jij over oordelen, hè? Nogmaals, de lijnen die staan dus nog steeds open. Want ik ben nog steeds op zoek naar dingen die jou irriteren. Je kan het sturen naar 070-307-8899. En ik had het net ook even met de legend Noah erover. Noah is iedere ochtend hier zo met mij in de studio. En dat is gewoon mijn vaste aanspreekpuntje. En hij loopt hier zo heen en weer. En ik zeg, ja, Noah, wacht eens even. Ik zeg, Noah, wat irriteert jou nou? En wat blijkt, Noah en ik hebben een beetje dezelfde dingen wat ons irriteren. Want Noah geeft net aan dat hij het ook vervelend vindt als hij andermans troep. Maar wat ik nou niet heb gevraagd aan Noah is of hij zich ook irriteert aan zijn eigen troep. Want ik zelf irriteer me niet aan mijn eigen troep. Dus bij Noah weet ik dat nog niet. Maar ik weet dus wel dat hij troep ook irritant vindt. En hij irriteerde zich aan nog iets. En dat was eigenlijk meer aan mijn gezang. Hij geeft aan dat ik vals zing. Nou, ik moet eerlijk toegeven, dat is wel een feit. Dat klopt gewoon. Het klinkt niet zuiver. Daarom heb ik ook gekozen om gewoon lekker te babbelen. Er was dus ooit een tijd dat ik dacht, ja leuk, ik wil zangeres worden. Nou, dat is niet best hoor, dat is niet best. Nee, ik zou dan ook echt niet blijven luisteren naar deze radiozender als je mij hoort zingen. Dus dat doe ik gewoon lekker, vooral wanneer ik niet live ben en die nummers voor jullie worden gespeeld. Dan ben ik hier los aan te gaan. Maar jij hoeft dat niet te horen, dus ik bespaar jou. Lief, hè?

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag aan de Lange Houtstraat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de jongere tak van die partij. Er is een verdachte aangehouden. Op beeld is te zien dat de brievenbus uit de voordeur is geblazen. De politie meldt aan Omroep West dat niemand gewond is geraakt. Deze man was op het moment van de knal in de buurt.
4: Ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was geworden.
3: Premier Rob Jetten noemt het op X een laffe daad van intimidatie. Quote, voor wie denkt angst aan te kunnen jagen heb ik een boodschap. Wij laten ons in democratisch Nederland nooit het zwijgen opleggen door geweld. Verder dankt de premier de politie en brandweer voor hun snelle optreden. En er is een tram van lijn 1 ontspoord in Den Haag. Dat gebeurde bij de Noordwest-Buitensingel in de buurt van het Westeinde ziekenhuis is dat. Het gaat voor vertragingen zorgen deze vrijdagochtend, omdat een deel van de trams nu de remise niet kunnen verlaten. En lijn 3 rijdt gedeeltelijk niet tussen de halte Arnoldspoelplein tot met de halte Elandstraat. Doe voor vertrek vooral heel even een routeplannercheck. Het weer dan nog. Het wordt een mooie vrijdag. 17 graden maximaal met zon. Hier en daar wat wolken, zoals nu. De dag begint bewolkt. Het is wel droog. Morgen, zaterdag, ook een mooie dag. Dan kan het zelfs warmer worden dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
5: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.

0: Ochtendshow met Angie.
1: Goedemorgen, het is 8:05 en jij luistert naar de allerleukste ochtendshow van Den Haag. Of misschien wel van heel Nederland. Ja, wie zou het zeggen? Ik heb hier lekkere muziek voor jullie klaarstaan en we hebben een heel gezellig programma voor de boeg. Ik heb vandaag namelijk heel veel interactie met jou. Ik ben namelijk op zoek naar wat jou irriteert, maar ik ben ook op zoek naar dingen van wat jij dit weekend allemaal gaat doen. Want het is natuurlijk vrijdag. Het weekend staat alweer op ons te wachten en ik heb nog geen planning. Dus jij gaat mij daarbij helpen. We gaan luisteren naar Davina Michelle, Stil Champagne. Ik luister naar Den Haag FM 92.0. Dit is de ochtendshow met Sanji.

0: Stil champagne van Davina Michelle. Je hoort hier bij de ochtendshow met Sanji. En we gaan even vooruitblikken, want iedere zaterdag hebben we hier het programma Spuigasten. En in Spuigasten word jij helemaal op de hoogte gehouden van alle politiek wat hier aan de gang is in Den Haag. Ja, en dat is de afgelopen tijd heel erg veel geweest. Nu is het volgens mij wel iets rustiger. Maar iemand die dat veel beter allemaal kan vertellen, dat is natuurlijk Liewe van Sloten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we hebben even een adempauze hier bij de politiek, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Was ook wel nodig, denk ik even.
1: Ja, want het ging allemaal heel snel. De verkiezingen natuurlijk en daarna nog heel veel nieuws. Dus iedereen was er ook wel even aan toe aan die meivakantie. Dus deze week ja, wat minder ontwikkelingen. Maar natuurlijk nog wel een hele leuke uitzending morgen.
0: Ja, precies. Ja, want waar gaan jullie dan morgen eigenlijk naar terugblikken of op vooruitkijken?
1: Ja, allebei eigenlijk. Dus we gaan het hebben in het eerste half uur over Scheveningen. Scheveningen natuurlijk vorige week vrijdag weer enigszins negatief in het nieuws. Er was weer onrust. Het was de eerste mooie dag. En veel politie. Nou ja, dat is eigenlijk een soort terugkerend thema natuurlijk. Hoe ga je nou om met die badplaats? En hoe trek je nou het juiste publiek aan? En zorg je dat het gewoon voor iedereen gezellig is? Ja. Daar gaan we het over hebben met voorzitter van de strandtentenvereniging. Dat is Martin Wörsdörfer, oud-Kamerlid ook voor de PVD. En ook in de Haagse politiek actief geweest. Hij zit in de studio. En raadslid Hinke de Groot van het CDA. Zij woont op Scheveningen. En zij komt ook haar licht schijnen op hoe zij denkt dat het beter moet met de badplaats daar.
0: Ja, precies. Nou, heel interessant om het ook nu over te hebben. Want de mooiere dagen die blijven er aankomen. En we willen natuurlijk niet dat het blijven escaleren daar op Scheveningen.
1: Precies, en er zijn ook positieve dingen. Hè. Die boulevard is natuurlijk recent, die opknapbeurt is recent afgerond. Dus het ziet er allemaal wel weer tiptop uit. Nou nog zorgen dat die sfeer ook tiptop wordt.
0: Ja, dat zou wel lekker zijn inderdaad, als alles tiptop is daar.
1: Ja, dus daar gaan we het over hebben. En het tweede onderwerp is, er opent zaterdag in de Grote Marktstraat. Misschien heb je het al gezien, waar vroeger de Mediamarkt zat, dat pand. Daar opent nu een grote Europa-experience. Je ziet al een Europese vlag, blauw met die sterren. En dat is eigenlijk een groot Europa-museum, interactief. Je kan een 360 graden bioscoop in en nog veel meer. En dan leer je eigenlijk over Europa en de geschiedenis van Europa, want zaterdag is het 50 jaar geleden dat de basis werd gelegd voor wat de Europese Unie nu is. Hè. Dat ging natuurlijk allemaal in stapjes. Eerst een paar landen die gingen samenwerken op een paar thema's en dat werd dan steeds uitgebreid. Dus dat is eigenlijk ook een soort Europese feestdag. En we zijn dan live bij die opening en spreken ook de wethouder Klaas Verschuren over het belang van zo'n museum en het belang van Europa.
0: Ja, en wat mooi dat het ook dan op die dag wordt geopend. En wat interessant. Nou, ik was ook nog trouwens op zoek naar dingen wat ik dit weekend kan gaan doen. Maar wellicht dat ik ook naar die opening even kom om te gluren.
1: Ja, want dat is sowieso leuk. Je kan volgens mij ook Mario Karten, zag ik. En het is de bedoeling dat dat museum, nadat het geopend is, gewoon toegankelijk is. Je kunt er gratis binnenlopen. Dus zeker de moeite waard, denk ik.
0: Nou, super. Dankjewel, Liewe van Sloten. En als ik niks beters hoor in deze show qua waar ik naartoe kan gaan, want ik heb het aan de luisteraars gevraagd van geef me allemaal leuke ideeën voor dit weekend, dan ga je mij morgen daar zien bij de opening. Als er echt niks beters is. Nee hoor, maar dit staat al wel hoog op het lijstje. Dus misschien als er nog iets beters komt. Maar ja, ik weet het niet. Dat hangt natuurlijk ook van de luisteraar af wat er nog binnen gaat komen.
1: Ja, precies. Nou, we gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Hey, ik spreek volgende week weer met een van jouw collega's. En morgen gewoon ook gewoon heel veel plezier bij die opening. Want ik denk dat het wel leuk gaat worden.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Scared to be lonely.

Sitting, Waiting, Wishing van Jack Jensen. Hier bij de ochtendshow met Sanji. Het is vrijdag, het weekend staat op ons te wachten. En iedere vrijdag staan bij mij de lijnen open. Want dan ben ik op zoek naar alle dingen die jij dit weekend gaat doen. Ik zoek namelijk weer inspiratie, want ik heb niks op de planning staan. En dat is bij mij toch wel weer bijzonder, omdat ja, ik ben altijd graag bezig. En ik heb gewoon de afgelopen maand regelmatig een weekendje vrij gehad. Ongekend. En er is een luisteraar geweest. Die heeft mij net een appje gestuurd met daarin wat hij dit weekend gaat doen. En dat ga ik even aan jullie voorlezen. Deze luisteraar stuurt namelijk naar mij: ik ga vanavond naar een film over een vliegtuig die neerstort in zee. Met haaien erbij. En morgen voetbal kijken bij Graaf Willem. En zaterdag voor de tweede keer naar de Michael Jackson film. Ik vond die film zo goed. Ja, dat geloof ik. Anders ga je niet voor een tweede keer, denk ik. Maar dat is het niet. Deze persoon gaat nog meer doen dit weekend. Want hij gaat wel dan naar de film gezellig met zijn moeder. En zondag met mijn vader een dagje Gent in België. En een voetbalwedstrijd kijken in het stadion van AA Gent. Dit klinkt, jongens, als zo'n vol weekend. En zo leuk. Echt, even chapeau. Wat heerlijk. Wat heb jij dit goed al uitgestippeld en gepland. Je gaat dus meerdere keren naar de film. Ik vraag me dan ook af, ben jij dan een grote filmliefhebber? Ik denk het wel. Want je gaat vanavond dus naar de film over een vliegtuig die neerstort. Je geeft aan, je hebt die film van Michael Jackson al een keer gezien. Die vond je zo goed dat je hem nog een keer wilt zien. Ja, ik ben nog niet naar de film. Ik ben al een tijdje naar de film geweest. En ik heb die film van Michael Jackson ook nog niet gezien. Maar nu ik dit zo lees en denk, jij gaat voor de tweede keer. Ja, dat wil ik ook. Ik wil ook gaan. Nou, dus misschien dat ik dit weekend dan naar de film ga. Ja, en zondag ga je dus eventjes over de grens naar België en ook voor een voetbalwedstrijd. Ik denk dus dat jij heel erg van films en voetbal houdt. Film gaan. Ja, en zondag ga je dus eventjes over de grens naar België en ook voor een voetbalwedstrijd. Ik denk dus dat jij heel erg van films en voetbal houdt. In ieder geval klinkt het als een heel erg

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Bij het partijkantoor van D66 aan de Lange Houtstraat heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. Door zwaar vuurwerk ontstond flinke schade in het pand, er raakte niemand gewond. De politie heeft 1 persoon aangehouden. De rechtbank heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 9 jaar cel voor betrokkenheid bij meerdere explosies in de stad, wat plaatsvond in 2024. Hij speelde volgens de rechter een belangrijke rol bij de aanslagen en bedreigde daarnaast zijn ex-partner. Eerder deze week vond er ook een woninginbraak plaats in de Hondhorststraat. Daarbij werd een witte kluis gestolen. De verdachten vluchtten samen op een fatbike. De politie roept getuigen op zich te melden. Voor reizigers verandert er binnenkort iets. HTM stopt per 1 augustus met de kaartautomaten in trams en op haltes. Steeds meer mensen reizen namelijk met OVP of een betaalpas. Dan het weer van vandaag. Het is zonnig en droog met temperaturen rond de 19 graden. Let op, aan de kust kan het door een zeebriesje iets afkoelen.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: 10 over half 9. Dat betekent dat het tijd is voor de volgende rubriek.
1: Plaat van de week.
0: En deze week staan we even stil, of stonden we even stil, bij vrijheid. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook gevierd wat vrijheid nou precies is. Ja, dus en precies tussen die twee momenten in zat ook een gevoel. Herdenken, maar ook vooruitkijken. En daarom heb ik deze week het nummer A Sky Full of Stars genomineerd tot de plaat van de week. Het nummer is namelijk licht, hoopvol en verbindend. Ik dacht, ja, die vind ik perfect bij deze week passen. Want ik dacht, plaat van de week. We hebben natuurlijk de dodenherdenking deze week gehad. We hebben Bevrijdingsdag gehad in deze week. Ik dacht, hier moet echt wel even goed over nagedacht worden. En vandaag heb ik dus dit nummer gekozen van Coldplay,

0: Ja, je hoorde Heim voor de Weekend van Coldplay en Beyoncé. En daarvoor hoorde je de plaat van de week. Dat was dus dubbel Coldplay. Daar hoorde je A Sky Full of Stars. En we gaan luisteren naar Fever Dream van Alex Warren.
1: Hi.

Trick Me, Kelly's. We gaan zo meteen naar het nieuws van 9 uur. Maar eerst hoor je nog een lekker nummertje hier zo bij de ochtendshow. En dat is namelijk The First Time. Tot zo.

0: Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Dit is
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag aan de Lange Houtstraat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de jongerentak van die partij. Er is een verdachte aangehouden. Op beeld is te zien dat de brievenbus uit de voordeur is geblazen. De politie meldt aan Omroep West dat niemand gewond is geraakt. Deze man was op het moment van de knal in de buurt.
7: Ja, ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was geworden.
6: Premier Rob Jetten noemt het op X een laffe daad van intimidatie. Quote, voor wie denkt angst aan te kunnen jagen heb ik een boodschap. Wij laten ons in democratisch Nederland nooit het zwijgen opleggen door geweld. Verder dankt de premier de politie en brandweer voor hun snelle optreden. En er is een tram van lijn 1 ontspoord in Den Haag. Dat gebeurde bij de Noordwest-Buitensingel in de buurt van het Westeinde ziekenhuis is dat. Het gaat voor vertragingen zorgen deze vrijdagochtend, omdat een deel van de trams nu de remise niet kunnen verlaten. En lijn 3 rijdt gedeeltelijk niet tussen de halte Arnoldspoelplein tot met de halte Elandstraat. Doe voor vertrek vooral heel even een routeplannercheck. Het weer dan nog, het wordt een mooie vrijdag. 17 graden maximaal met zon, hier en daar wat wolken, zoals nu. De dag begint bewolkt, het is wel droog. Morgen, zaterdag, ook een mooie dag. Dan kan het zelfs warmer worden dan vandaag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
9: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
5: Den Haag FM
0: 92.

0: ochtendshow met Sanji.
1: 9:06 en het laatste uurtje van de ochtendshow is alweer aangebroken. En in dit uur ga ik, gaat eigenlijk mijn collega Lara vertellen wat je dan allemaal dit weekend in de stad kan gaan doen. Ik heb vandaag al gevraagd van, ja, wat ga jij dit weekend doen? Dat kon je natuurlijk laten weten via de WhatsApp. Dat nummer is 070-307-8899. Er zijn al wat reacties op binnengekomen. Mensen die naar de film gaan. Sommigen die gaan zelfs 2 keer naar de film. Voetbalwedstrijden die worden gekeken. Een tripje even over de Belgische grens naar Gent. Ja, het gaat dit weekend allemaal gebeuren. Ja, ik zelf ben nog steeds op zoek naar wat ik zelf dan dit weekend ga doen. Misschien ga ik dan toch morgen naar die opening in het oude Mediamarktgebouw. Is de Europa Experience, wordt morgen daar officieel geopend. En het is dus 50 jaar geleden dat dan de eerste stenen werden gelegd in het Europa zoals hoe het nu eruit ziet. Dus dat wordt dus morgen geopend daar. Dat vind ik eigenlijk best wel interessant. Dus misschien dat ik daar een kijkje ga nemen. Maar er is natuurlijk nog veel meer te doen in de stad. En dat gaat zometeen ons collega Lara vertellen. En misschien word ik wel gewoon helemaal geïnspireerd om een andere koers op te gaan. Ik weet het niet. Maar ook van jou wil ik natuurlijk nog steeds weten wat jij dit weekend kan gaan doen. Dat kan je nog steeds even sturen op de WhatsApp. Dus ik hoop het zometeen lekker binnen te krijgen. Ik heb eerst weer een lekker nummer voor jullie klaarstaan. Ja, de titel is een scheldwoord. Mag ik dat zeggen? Ik vind van wel. We gaan luisteren naar Bitch van Meredith Brooks.

Thing I Love van Max en Andy Grammer. Oh ja, jongens, ik vind het toch zo'n zoet, leuk, lief nummertje. Heerlijk. Maar ik heb even een vraag voor jou. Want hoe vaak pak jij je telefoon zonder dat je echt weet waarom? Ja, serieus. Soms kijk je erop, leg je hem weg en 2 minuten later pak je hem weer. Alsof er iets nieuws is gebeurd. En vaak is dat gewoon niet zo. Geen berichten, niks spannends, maar toch blijven we checken. Het is bijna automatisch geworden. Even kijken, even scrollen. Zonder dat je er ook echt bij nadenkt. Want hoe vaak pak je die telefoon om even te kijken hoe laat het is? Doe je van alles en nog wat, leg je hem weg en weet je nog steeds niet hoe laat het is. Ja, en het gekke is, soms pak je hem ook gewoon midden in een gesprek. Even die telefoon erbij. Ja, gewoon asociaal eigenlijk. Ja, en eerlijk gezegd, ik denk dat we hier allemaal schuldig aan zijn. En misschien zijn we ook gewoon bang om iets te missen. Ja, of misschien is het gewoon een gewoonte geworden waar we niet meer over nadenken. Of misschien moeten we af en toe gewoon even niet kijken. Maar ja, grote kans dat jij nu denkt, even checken.

0: Ja, ik heb jullie vandaag gevraagd van wat ga jij dit weekend nou allemaal doen? Ik vind het altijd hartstikke leuk om dat te horen en zelf een beetje inspiratie op te doen. Maar wie ons helemaal op de hoogte gaat brengen van alle uittips is natuurlijk niemand minder dan Lara.
1: Yay!
0: Ja, goedemorgen. We zijn de uitdaging.
1: Goedemorgen. Yes! Ja, laat ik meteen beginnen. We hoeven ons weer niet te vervelen dit weekend. En even een reminder voor iedereen dat het zondag 10 mei ook moederdag is. Dus ik zou zeggen, neem ook je moeder mee naar een van deze tips, als het dat leuk lijkt. Dit weekend en volgende week staat eigenlijk volledig in het teken van liefde, in de breedste zin van het woord. Want Pride The Hague trapt dit jaar af met het thema Proud to be United. Het is dus Pride deze week. En het is volgens mij ook voor het eerst dat ze het een week lang doen. En vanavond van 7 uur tot 11 uur is de opening in Amare. En er zijn heel veel optredens, er zijn panels, heel veel gesprekken. Maar ook heel veel aandacht voor de queer community, zeg maar. Hè, voor de queer verhalen van de stad. Dus dat is helemaal gratis om naartoe te gaan. En burgemeester Jan van Zanen gaat daar ook een woordje doen. Dus lijkt het je leuk om daarbij te zijn. Dat is dus vanavond in Amare. En volgende week zijn er heel veel activiteiten. En ik heb een linkje gezet op onze website waar alles te vinden is. Ik zou dat vooral even checken, want er is echt meer dan genoeg te doen.
0: Heel goed. Oh, wat fijn.
1: Ja. Ja, er is ook, mocht je het interessant vinden, de geschiedenis van Den Haag, is er een stadswandeling, ook deze zaterdag, ook over queer verhalen. En aan de andere kant ook gewoon over de geschiedenis. En dat wordt verteld door Franciscus. En volgens mij is dat een hele theatrale man. Dus ik denk niet dat je je gaat vervelen op die wandeling. Dat is op zondag 10 mei, dus ook op moederdag van 2 tot 3:30. Er zijn nog tickets en je gaat langs verschillende historische plekken in het centrum. En dat wordt dan heel smeuig verteld door Franciscus. Dat lijkt me heel interessant. Ik ben benieuwd. We hebben een nieuw kleinkunsttheater in het Zeeheldenkwartier. Studenten van de Paul van Vliet Academie door Franciscus. Dat lijkt me heel interessant. Ik ben benieuwd. We hebben een nieuw kleinkunsttheater in het Zeeheldenkwartier. Studenten van de Paul van Vliet Academie gaan daar hun materiaal

0: allemaal mooie foto's en gesprekken over onze mooie stad.
1: Leuk.
0: Ja, en zaterdag 9 mei is daar een pop-up in de Kunstbar, waar deze magazine dus uitgedeeld wordt. Maar er is ook een DJ en er zijn ook er worden vinyl wordt er gedraaid. Er is ruimte om rond te kijken, een soort expositie. Volledig over onze mooie stad achter de duinen. Dat is zaterdag van 5 tot 7 uur bij de Kunstbar op het Noordeinde. Ja, dus het leek me ook interessant. Ja, heel erg een Haagse tip. En de laatste, we hebben een dansvoorstelling Shakuntala. Ik moet even goed uitspreken. Ja. Het is een dans over liefdeverlies en een vloek die alles verandert. Het is een Indiaanse dansvoorstelling. En het is gebaseerd op een bekend verhaal uit de wereldliteratuur. Er zijn nog tickets voor beschikbaar. Ik heb een klein filmpje er ook bij gezet hoe het er ongeveer uitziet. Dat is zaterdag 9 mei in de Regentes, in Theater de Regentes, van 8:15 tot 9:30. Het ziet er gewoon best wel... Ook al is het een heftig verhaal, heel vrolijk uit. En heel veel kleuren en heel veel bloemen. Dus ik ben er. Het maakt mij zeker benieuwd.
1: Nou, wat leuk. Er zijn genoeg dingen te beleven. Mensen hoeven niet af te wachten. En ik ben natuurlijk ook altijd benieuwd, Lara. Wat ga jij dit weekend doen?
0: Ja, nou, mijn moeder is super fan van het theater. Vooral het Nationale Theater. Dus ik heb 2 tickets gekocht voor het Nationale Theater Operation Hellfire. Ik heb geen idee precies wat het inhoudt. We gaan ons gewoon verrassen. En daar ga ik dus met mijn moeder naartoe voor Moederdag.
1: Oh, wat leuk, wat leuk. Echt, ik denk dat het een beetje moeder het al. Of is het echt nog een verrassing op je dag zelf?
0: Nee. Ze weet het wel al, want ik ging wel even peilen of ze het nou echt leuk vond. Ja. En toen zei ze, ja, helemaal goed. Ja. Dus dat gaan we doen met z'n tweeën.
1: Oh, perfect. Nou, heel goed. En fijn dat je moeder lekker in het zonnetje zet. En wat goed dat jij me daaraan herinnert, joh. Ik had helemaal niet door dat het inderdaad zondag alweer moederdag is.
0: Ja, bij mij was het ook even erdoorheen geglipt. Ja, dus ik dacht, ik ga het toch even zeggen.
1: Nee, heel goed. En ik denk misschien anderen ook nog. Dus iedereen denkt ineens, cadeautje halen, iets regelen.
0: Ja,
1: dus,
0: precies. Even snel.
1: Ja, precies. Nou, Lara, volgende week spreek ik jou niet, want dan... ben jij lekker vrij?
0: Nee.
1: Maar die week daarna hoor ik weer heel graag... en de luisteraar natuurlijk ook... wat er allemaal te beleven is in onze stad.
0: Uiteraard. Yes. Ja, gaan we doen.
1: En wil je alles nog even nakijken? Download dan gewoon lekker de Den Haag FM app... of ga naar de website www.denhaagfm.nl.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 3:03 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Bij het partijkantoor van D66 aan de Lange Houtstraat heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. Door zwaar vuurwerk ontstond flinke schade in het pand. Er raakte niemand gewond. De politie heeft 1 persoon aangehouden. De rechtbank heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 9 jaar cel voor betrokkenheid bij meerdere explosies in de stad. De explosies vonden plaats in 2024. Hij speelde volgens de rechter een belangrijke rol bij de aanslagen en bedreigde daarnaast zijn ex-partner. Eerder deze week vond er ook een woninginbraak plaats in de Hondhorststraat. Daarbij werd een witte kluis gestolen. De verdachten vluchtten samen op een fatbike. De politie roept getuigen op zich te melden. Voor reizigers verandert er binnenkort iets. HTM stopt per 1 augustus met de kaartautomaten in trams en op haltes. Steeds meer mensen reizen namelijk met OVP of een betaalpas. Dan het weer van vandaag. Het is zonnig en droog met temperaturen rond de 19 graden. Let op, aan de kust kan het door een zeebriesje iets afkoelen. Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Je kent het wel. Ik ga even snel naar de winkel. Even snel bestaat niet. We liegen allemaal. Je loopt naar de winkel voor één ding. Echt, je hebt een missie. Maar dan zie je iets anders. Je gaat naar de stad voor een broek. Je komt thuis met een t-shirt. Oh ja, dat heb ik ook nog nodig. En dit. En dat. En voor je het weet sta je bij die kassa met een mandje vol dingen waarvan je niet eens wist dat je ze nodig had. En dan heb je ook nog die momenten dat je denkt, oh, daar ken ik nog iemand of daar kom ik nog iemand tegen. Laat ik nog even hier een praatje maken en daar een praatje maken. Leuke gesprekken met een snelle boodschap. En ineens is het een sociaal uitje geworden. En uiteindelijk ben je weer thuis, veel later dan gepland. En denk je bij jezelf, wacht eens even. Ik ben alsnog vergeten waarvoor ik kwam. Ja, het voelde achteraf misschien dan toch wel productief. Maar ja, de volgende keer dat je dus gaat, moet je als eerste op zoek gaan naar dat product. En dat vind ik zelf altijd heel lastig. En het maakt niet uit of het nou gaat om kleding halen of om boodschappen halen. Ik raak gewoon afgeleid. Als ik in die winkel sta en ik zie een leuk jasje, kom ik niet thuis met een broek. Maar zodra ik ga voor een leuk jasje, kom ik wel thuis met die broek. Ja, ik weet niet wat het is. Ik denk dat we gewoon massaal tegen elkaar liegen.

0: Ja, je luistert nog steeds naar De Ochtendshow met Sanji. En op dit moment is mijn lieftallige collega Chicky aangeschoven. En als je op dit moment nog niet aan het kijken bent via Den Haag TV of via de app, wil ik je even adviseren om dat te gaan doen. Want het ziet er weer super mooi, kleurrijk uit. Lekker helemaal roze. En om de nek natuurlijk
1: Pride.
0: Pride, inderdaad. Ja.
1: Regenboog.
0: Helemaal in thema.
1: Ja.
0: Ja, sowieso.
1: Ja, ik ga daar vanavond naartoe. Dus dan dacht ik, en ik kom niet meer thuis, denk ik. Dus ik denk, nou, ik doe maar meteen een touch of pride. Ja.
0: Ja, ja, heel goed. Ja, want vanavond is natuurlijk de officiële opening in Amare.
1: Ja, ja. De vlag wordt gehesen hiernaast. Dus het wordt wel mooi. Ja. Ja. En vlak daarvoor ga ik ook nog naar een Latin filmfestival. En dat wordt geopend met een Panchamama ritueel.
0: Oh.
1: En dan met allemaal empanadas en allemaal lekkere hapjes. Natuurlijk ben ik daar ook.
0: Ja, dat wou ik net zeggen.
1: En dat
0: heerlijk
1: is in het filmhuis. Dus ja, dat is 1-1. Dus ik ben hier heel de dag te vinden.
0: Ik wou net zeggen, straks je klaar vanuit de beep, dan loop je naar het filmhuis, dan loop je naar Amare.
1: Ja.
0: Ja, een beetje een driehoekje wat je gaat maken.
1: Ik blijf gewoon aan het spui vandaag.
0: Ja, heerlijk. Ja. Ja.
1: Dus vandaar dat ik voorbereid ben.
0: Ja, heel goed, heel goed. Ja, en vanavond met de opening verwacht je nog een speciaal moment? Ik hoorde bijvoorbeeld ook dat Jan van Zanen erbij is.
1: Ja, die gaat de vlag hijsen.
0: Ja.
1: Ik ben wel benieuwd. Ik zag met Bevrijdingsdag, daar was jij natuurlijk ook bij, dat het werd geopend met de burgemeester en een brassband. En dat hij gewoon tussen de jongens liep en ook muziek aan het maken was. Ik vond dat wel echt heel leuk eruit zien.
0: Ja, tof, toch?
1: Dus misschien gaat hij ook iets bijzonders doen. I don't know.
0: You don't know.
1: Misschien heeft hij een regenboog stropdas om. I don't know.
0: Dat zou wel tof zijn.
1: Ja.
0: Of sokken.
1: Ja.
0: Ik wil dat dan even zo, die pantalon.
1: Maar qua kleding is hij wel meer conservatief.
0: Hij heeft altijd een blauw pak met een wit overhemd aan.
1: Ja, ik heb nooit echt met hele gekke kleurtjes of
0: nee. Dus daarom denk ik, ja, die sokken. En dan doen ze even die pantalon zo omhoog. En dan is het, hé, kijk.
1: Ja,
0: ja, Pride.
1: Ja. Ja, ik stond voor mijn kast vanochtend. En toen dacht ik, ik heb echt zo'n onwijs leuk pak met gehaakt. En dan met alle kleurtjes van de regenboog. Zou perfect zijn, maar ik vond het te koud.
0: Ja, het is toch nog koud. Ja, het wordt vandaag ongeveer 19 graden. Maar ja, met wolken. Dus,
1: ja, en wind.
0: Ja, en wind. Ja, dus.
1: En ik ben op de scooter, dus dan is het sowieso
0: koud. Nee, dan moet je dat niet
1: binnen. Mensen zeggen altijd zo, waarom heb je zo'n dikke jas aan? Ga op de scooter zitten.
0: Ja, dat is echt kouder dan je denkt, hoor. Ja.
1: Zeker, ja, dat weet je ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Jij rijdt ook scooter.
0: Ja, nou, de scooter die we nu hebben, die staat eventjes stil. Maar ik hoop dat ik snel weer scooter kan rijden.
1: Ja, is wel lekker. Met mooi weer is het fantastisch.
0: Ja, en ook hier naartoe komen zou top zijn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik kom altijd uit het centrum. Ja,
0: ja.
1: Beste te bereiken, fiets of scooter, vind ik.
0: Ja, met de auto is echt niet te doen in Den Haag.
1: Nou, dan werk je voor je parkeergeld.
0: Tell me about it.
1: Ja, ik weet het.
0: Jij doet vandaag ook lekker Haags bakje,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, de laatste van deze reeks.
0: Ja?
1: Ja, volgende week is Jessica er natuurlijk gewoon weer.
0: Maar ik heb wel een
1: vakantie zitten op.
0: Dat je er was, ja.
1: Ja, superleuk altijd. Leuke gasten. Gisteren was ook weer echt volle bak. Vandaag ook. Ik heb uittips, natuurlijk. Die Heek, wat is het? Die, nou ja, in ieder geval,
0: ja.
1: Den Haag komt langs met allemaal uittips. Ja, 3 voor 12, dat is echt heel tof. Daar hadden we vroeger hele mooie samenwerking mee. En dat gaan we weer oppakken. En ze gaan ook eens in de, nou ja, ik weet niet, per kwartaal of 1 keer in de 2 maanden zo'n beetje, gaan ze ook weer allemaal live events organiseren. Wij gaan het ook uitzenden. Nou, alles daarover ook zo meteen. Er komt een nieuw magazine uit, Javaans Surinaams.
0: Oh.
1: Dit weekend is de lancering, dus dat is superleuk. Daar ga ik ook je alles over vertellen. Althans, degene die het heeft opgericht, de uitgever. Oh jeetje, er komt een hele toffe zangeres en kunstenares langs. En natuurlijk de Dolomina's. Ja, dat is het wel zo'n beetje, denk ik.
0: Ja, klinkt wel als
1: ik denk dat ik iets vergeten ben, toch wel. Maar het is altijd veel. Het is altijd gezellig.
0: Genoeg reden om te blijven luisteren als je dat wil weten. Ja. Ik ga lekker het weekend in.
1: Ja, ga je een beetje relaxed doen of heb je nog wilde plannen?
0: Nou, voor het weekend zelf heb ik eigenlijk nog helemaal geen plannen. ik was vandaag op zoek naar dingen die de mensen gingen doen. En wat kreeg ik nou binnen? Iemand ging voor de tweede keer naar de Michael Jackson film.
1: Oh,
0: en...
1: wauw. Ik heb hem nog niet gezien. Jij?
0: Nee, ik ook nog niet. Ja, maar wow, toen ik hoorde van, deze gaat voor de tweede keer ernaartoe, dan...
1: Ja, ik hoor echt alleen maar geweldige dingen van iedereen, hoor.
0: Ja.
1: Iedereen die het deelt op hun socials is helemaal enthousiast.
0: Dus ik ga kijken of het ergens tussen past. En anders gewoon even lekker bijkomen. Het is echt een drukke week geweest. Ik moet nog wat content dingen verwerken, dus je kent het wel.
1: Ik wacht op jouw socials.
0: Ja.
1: Normaal ben je aan het spammen op bevrijdingsdag. Allemaal behind the scenes, beelden en zo.
0: Nou, echt net buiten de camera's, daar zit natuurlijk Lee. En die is op dit moment ook bezig met de beelden.
1: Oh, ik ga sneak peeken.
0: Yes, dus ik ben er maandag weer. Voor iedereen natuurlijk een fijn weekend. En Chicky, succes zometeen met de Haagse bakkie.
1: Ja, komt helemaal goed.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
3: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven, er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
2: Vertelde hij op Radio West. D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Dat is de jongere tak van D66. En die kwamen met de schrik vrij. Dat zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
4: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt, volstrekt onacceptabel.
2: Voorzitter van de Jonge Democraten is Rachelle Smook. Ook zij heeft een reactie.
5: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
2: Premier Rob Jetten noemt het een laffe daad van intimidatie. Er zit een verdachte vast, maar een motief voor de aanval is niet bekend. Een explosie bij een supermarkt bij het Elsborstplein afgelopen nacht. Dat is in de buurt van het Haga ziekenhuis. Gebeurde rond 3 uur. Op foto's is te zien dat er een flinke barst zit in de glazen schuifdeur. En de HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kun je dus geen papieren kaartje meer kopen, eenmaal aan boord. Je hoort woordvoerder Marijke Poppelier.
6: Die apparaten zijn behoorlijk vaak een storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
2: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen via de app van HTM of als je per se een papieren kaartje wil in een servicewinkel van HTM. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio. 100%
10: Haags. Ja, goedemorgen. Leuk dat je luistert. Ik begin met Harry Styles.

0: Nou, geen Amerikaanse meisjes, maar gewoon Haagse meisjes. In Haags Bakkie natuurlijk. Je luistert naar...
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en mijn eerste gast die komt volgens mij 1 keer in de maand kom je langs, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en ik heb het geluk dat je bij mij mag aanschuiven.
2: Ja, gezellig.
0: Want normaal zit je bij Jessica.
2: Klopt.
0: Want dan gaan we even de maand doornemen. Wat is er allemaal te doen in Den Haag, hè?
2: Ja, dat klopt. Wij doen samen met mijn collega's, daarom zeg ik even wij... de agenda op denhaag.com. En proberen alles zo goed mogelijk overzichtelijk te verwerken elke keer. Maar het is natuurlijk altijd zoveel. En ik heb
0: dus dan moet je... Ja, een selectie. Dat is altijd lastig, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar we gaan gewoon lekker van wal, zeg maar. En dan kijken hoe ver we komen. En de rest staat natuurlijk dus op denhaag.com.
0: Nou, vertel.
2: Daar gaan we.
0: Gaan we met dit weekend beginnen?
2: Ja, laten we met dit weekend beginnen.
0: Toch?
2: Want er staat weer heel veel op het programma. We hadden het er net al een beetje over. Want ik zie inderdaad heel mooi, je hebt ook een passend sjaaltje om.
0: Pride.
2: Pride.
0: Die vandaag begint het, hè?
2: Ja, dat klopt. 8 tot en met 16 mei. Nou, er zijn natuurlijk allemaal activiteiten, panelgesprekken. Natuurlijk de Pride Walk, maar die is op 16 mei. Pride Parties, afterparties. Dus kijk het hele programma na. 8 tot en met 16 mei.
0: Yes, leuk.
2: Ja,
0: echt leuk. Zit er dan iets bij waarvan jij denkt van die Pride Walk lijkt mij bijvoorbeeld wel echt fantastisch?
2: Ja, dat vind ik ook. En sowieso dus de aandacht ervoor door de stad. En iedereen ook echt wel... Ja, echt, het heeft ook iets vrolijks. Gewoon blij, bam, gaan. Ja.
0: Nice.
2: Zeker. Wat verder ook interessant is, is dat vandaag Europadag in Den Haag begint. Op 9 mei is het Europadag in de hele Europese Unie. Wordt stilgestaan bij het begin van de Europese samenwerking in 1950. Heb ik echt even op moeten schrijven, hoor. Ben ik eerlijk.
0: Ik wist niet eens dat het Europadag was. Maar vertel verder.
2: Ja, dus dat is morgen. Maar vandaag beginnen er al activiteiten in Den Haag. Want Den Haag heeft voor gekozen. Stad, vrede, recht. Nou, hè. Parlement, alles erop en eraan. Dat we vandaag al beginnen met bedrijven. En die gaan dan, die kan je bezoeken en die laten zien welke ideeën er zijn, waar het geld naartoe gaat. Je kan hier in de bibliotheek vragen stellen aan Hologram Lexi.
0: Ik zie hem al staan, hoor.
2: Jij ziet hem staan.
0: Ja, op de middenstip. Zodra je de bib binnenkomt, dan zie je meteen het hologram staan. Hij heeft hier al eerder gestaan. En daar gaan echt mensen allemaal vragen stellen. Ja. Het is echt heel apart. Ja, ik durf het niet zo goed.
2: Ik ga het zo gewoon doen. Maar dat inderdaad begint vandaag al. En dan zaterdag, dan is het wel echt een grote dag. Want ook het Europa Experience Center gaat open op de Grote Marktstraat. Waar vroeger de Mediamarkt in zat.
0: Oh, wauw.
2: Ja.
0: Dat is best wel groot.
2: Ja. En dat is echt, dus echt een center, een innovatiecenter. Er worden lezingen gehouden. En dat is dus echt blijvend, hè?
0: Maar dus de opening is morgen. En dan blijft die voorlopig open?
2: Ja, het is echt een vaste center.
0: Wauw,
2: dus echt een kijkje gaan nemen. Je kan daar dus ook virtueel... virtuele belevenis. Ja, dat is ook allemaal nieuw voor mij, hè. Virtuele belevenis ervaren. En dan doen ze ook nu een beetje voor de vorm van Mario Kart race. En nou ja, ze doen het wel een beetje met het sausje natuurlijk over Europa. Maar ik zou zeker gaan kijken. En bij het Kurhaus, ook indrukwekkend, Spacebus. Een raket.
0: Oh, leuk.
2: Ja, ik heb gisteren een glimp gezien op een foto. En ik vond het zo indrukwekkend. Dus daar ga ik ook zeker even kijken. Want dat is dus echt een raket op een vrachtwagen. En dan kan je dus...
0: Oh, wauw.
2: Hebben ze hem omgedingest?
0: Hij is een keer hier geweest.
2: Oh.
0: Ja, bij een school. En in de Schilderswijk, volgens mij.
2: Oh ja.
0: Ik heb hem toen ook gezien. Heel indrukwekkend. Ja. Want er was een afsluiting van een thema... periode daar op school en dat ging over de ruimte. En toen kwam die raket daar. Dat was echt, dat is huge. Dat is echt heel groot.
2: Ja, dat is huge.
0: Oh ja, ik zou ook zeker gaan kijken. Ik heb hem al gezien, maar als je hem nog niet hebt gezien, is het heel tof.
2: Ja, dus kortom, Europadag.
0: Ja, leuk.
2: Vandaag en morgen. Ja, verder in het weekend kan je natuurlijk lekker op stap. Wat heel gaaf is dat paard sinds eergisteren, donderdag, al begonnen is... met een 360 graden opstelling in de Grolszaal. Dus de grote zaal in Paard. En ze hebben dus het hele weekend programmering. in die 360-setting. Dus dat wil zeggen de concerten en de vaste feestavonden. Dus ik zal het even breedje zetten, want nu klinkt het heel, heel vaag. 8 mei is de Emo Night. Dus dat is vanavond. Dus dat is de emo-muziek van vroeger. Kan je op losgaan. 9 mei, morgen, 90s, nullies en tens. En dan zijn er concerten van The Tallest Man on Earth op 10 mei. En Omar Solimman. En die kan je ook nog via een livestream zien. Dus dan kan je eerst ook even, dan kan je ook nog eens even kijken hoe dat nou eruit ziet.
0: Ja, tof. Hey, en dat is dus 360, dus niet het normale podium, zeg maar. Dat je zeg maar allemaal naar één kant kijkt. Maar het is zeker een cirkel in het midden. En dan is er rondom. Ja, dat is wel tof.
2: Dat is
0: ik heb ook een keer in, niet hier in Den Haag, in de Amsterdam Arena heb ik ook zo'n concert meegemaakt. Ja. Wel heel tof.
2: Ja, je kan echt rondom. En voor de artiesten ook. Heel bijzonder om daarin te staan. Ze doen het wel vaker. Het is wel een vaste mogelijkheid van een paard om dat te kunnen doen. Maar dit weekend hebben ze er echt een groot weekend van
0: gemaakt. Ah, tof. Nou, nog nooit meegemaakt in het paard. Moet ik ook maar een keer gaan ervaren.
2: Helemaal goed. Nou, we hebben natuurlijk ook de strandfeesten en clubavonden weer bijgewerkt bij ons op de website. Zo kan je naar Colorado Charlie, Azore Beach Club, Boomerang Beach Club, Indigo Beach Club, Crazy Piano's, maar ook in de stad de Kloos en de Danzig. Zijn allemaal vaste stapavonden waar je even de gezelligheid kan opzoeken.
0: Ja, superleuk. Nou, dit weekend dus genoeg te doen.
2: Ja, ik heb nog veel meer. Maar dat
0: zo. Ook voor dit weekend?
2: Ook nog voor dit weekend.
0: Oh, wauw. we kunnen wel doorgaan hoor. Ik ben wel benieuwd wat er nog meer te doen is.
2: Oké, ik zal het nog wel even dan beknopt houden voor dit weekend. Want anders worden mensen een beetje overweldigd. Maar wat ook heel gaaf is, is cinema culinaire in Park Centraal.
0: Ja.
2: Park Centraal is het voormalig parkhotel in het Hofkwartier. En daar kan je dus een film kijken. En tegelijkertijd krijg je dus het eten wat op het in de film zit, dus op het scherm te zien.
0: Oh ja, dat is fantastisch. Ik ben daar ook wel eens geweest.
2: Krijg je dus op je bordje.
0: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Ja, heel gaaf. Dus het gaat ook hard, dat kan je voorstellen. 7 tot en met 10 mei zijn er verschillende avonden. Maar er zijn wachtlijsten, dus mocht er een annulering komen, kan je dus nog aanschuiven. En er is nog een plek voor de lunch. Dus daar, er zijn nog wel kaartjes, maar ook een hele unieke belevenis om te gaan doen. En als laatste voor dit weekend wil ik nog even de Las Americas Film Festival.
0: Ja, ik ga vanavond naar de opening.
2: Oh, kijk. Ja, je hoort heel veel herkenning. Leuk, hè?
0: Ja, heel leuk.
2: Ik vind het zo gaaf ook dat dat er is. 8 tot en met 31 mei. Het is alweer de tweede editie. En het festival laat films zien uit Latijns-Amerika, Caribisch gebied. Met verhalen over geschiedenis, gemeenschap, identiteit. Nou, gewoon echt het sfeertje komt ook echt naar boven. Maar ook gewoon wel serieuze zaken zoals klimaat, verandering, migratie. Daarnaast worden er ook panelgesprekken, workshops. Je kan vragen stellen. Dus dat is echt wel iets om in de gaten te houden. 8 tot en met 31 mei.
0: Nice. Nou, even Haagse muziek. En zometeen heel veel Haagse muziek. Want 3 voor 12 is aangeschoven.
2: Haaf.
0: En dan gaan ze live ook zelfs wat laten horen. Dus dat wordt echt fantastisch. Nu niet live, maar wel goede Haagse muziek. Sipora.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Haagse muziek hier op jouw Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: Haags Bakkie, daar luister je naar elke maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 live vanuit de bibliotheek. En ik breng je op de hoogte van alles wat er in de stad gebeurt. En dat is heel veel. En vandaag is dat in ieder geval ook de uitgaansagenda. En dat is heel breed, want het zijn niet allemaal het uitgaan. Dan denk je meteen aan stappen in de discotheek, maar het is veel meer dan dat. We hebben het afgelopen weekend, of aankomende weekend, hebben we doorgenomen.
2: Ja,
0: maar nog kort, waar moeten we nog meer naar uitkijken aankomende maand?
2: Ja, dat is wel inderdaad echt iets om te noteren. Vanaf 22 mei tot en met 21 juni start de blow-up jubilee. En dat wil zeggen, we hebben altijd nu 5 jaar achter elkaar blow-up gehad als expositie in de stad. Hè?
0: Dus het is een lustrum nu.
2: Ja. Ja,
0: extra feestelijk?
2: Nou, extra veel ook.
0: Oh geweldig.
2: Ja.
0: Oh ja, op meer plekken dus?
2: Nou,
0: of
2: ja,
0: meer gewoon?
2: Ja, gewoon een compilatie van al die 5 jaar aan die kunstwerken in de stad.
0: Oh.
2: Is nu, dat komt dus allemaal terug.
0: Ja, ik vond bij de Gevangenenpoort vond ik fantastisch. Op de Hofvijver.
2: Ja.
0: Maar ook op het Lange vooruit zo'n soort van spiraal in duizend kleurtjes.
2: Ja, glijbaanachtig iets, ja.
0: Ja, echt. Oh, leuk.
2: Ja, nee, dus het wordt echt een spektakel. Ja, we zijn er allemaal heel druk mee bij ons natuurlijk op de redactie. Er komen ook echt wel hele leuke acties daaromheen aan. Dus hou het echt in de gaten. 22 mei tot en met 21 juni. Nou, dan kan je er niet omheen meer in de binnenstad.
0: Leuk.
2: Excuus. Ook belangrijk of leuk om te weten is dat het Zuiderparktheater weer gaat beginnen met de Zuiderpark Live concerten. Nou, die hebben we er gisteren echt allemaal ingezet. Het is zoveel, echt allemaal grote artiesten van Fleming Clouseau, Sophie Ellis Baxter.
0: Ah, nice.
2: Ja, heel gaaf. Harry Jekkers. Nou, feesten als Latin in the Park met al die themaavonden. Mama Africa. We hebben alles weer ingevoerd. Dus Zuiderparktheater, een unieke mogelijkheid om een concert te beleven in het Zuiderpark.
0: Ja, is altijd superleuk. En ik zie ook nog een laatste dingetje, het Bunkerdag, toch?
2: Ja.
0: Ja, is ook altijd interessant.
2: Heel indrukwekkend. En
0: je kan niet altijd naar binnen, dus dit is altijd wel een speciale dag. 30 mei, hè?
2: 30 mei. Ja, ga ook zeker doen. Hoor interessante verhalen. Neem een kijkje. En sta ook zeker even bij de stil weer bij die indrukwekkende gebeurtenis.
0: Ik heb voor jou ook een tip.
2: Oh,
0: ja.
2: Oh, nou, daar komt hij.
0: Ja, daarvoor is Judith aangeschoven. Judith, goedemorgen.
3: Hi.
0: Ja,
3: dat ik hier mag zijn.
0: Ja, welkom. En ik hoop dat je vaker gaat komen. En dat is wel de bedoeling.
3: Nou, dat ligt er een beetje aan hoe het gaat vandaag.
0: Ja, het gaat hartstikke goed, weet ik nu al. Ja, voorheen hadden we altijd een hele mooie samenwerking. En deden we zelfs allerlei prijswedstrijden. Ook in het paard. Het was echt altijd fantastisch. Dus ik hoop dat dat er ook weer allemaal aan gaat komen. Maar we gaan met iets onwijs leuks beginnen ook.
3: Zeker.
0: Want, wat is de tip? Want daarom heb ik je uitgenodigd. Hè? Er gaat wat heel tofs aankomen. Ja.
3: Nou, het is altijd al tof geweest. We hebben als 3 voor 12 Den Haag 4 keer per jaar een clubavond. Die mogen we hosten in Paard Café. Daar zijn we zo ontzettend dankbaar voor. Want het is natuurlijk een geweldige locatie om onze Haagse talenten te showen. En de volgende clubavond is 15 mei aanstaande.
0: Staat je al in de agenda?
2: Gaaf, ja, zeker. Ja, voorstander.
3: Zwaait er wel zo, hè? Nee, maar er gebeuren leuke dingen. We hebben 3 fantastische bands, maar we hebben ook heel leuk ADHD FM. Om de clubavond extra luister bij te zetten. En we hebben een DJ-set van een van onze eigen vrijwilligers. We hebben een presentator. We weten nog niet wie. Ligt er een beetje aan hoe ik het vandaag doe. En we hebben heel veel mensen uitgenodigd. Het wordt gewoon super gezellig.
0: Meidel
3: komt optreden. Die kon er vandaag helaas niet bij zijn. Ja, die zijn fantastisch. Ja.
0: Leuk.
2: Heel gaaf.
3: We hebben ook een extra iemand mee. Dus kom vooral kijken.
0: Surprise act.
3: Zeker. We hebben Platonic Smile. Vandaag ook aanwezig.
0: Yay! Hey.
3: En Mount Olympus. En daarvan vandaag aanwezig is Guus. Hey Guus, zit
0: Guus
3: nog lekker even
0: bammetje in de huis. Ja.
3: En die gaan zo ook wat laten horen, dus daar ben ik ze ook dankbaar voor. Heel erg leuk dat jullie dat allemaal willen doen.
0: Ja, hey, jij bent ook nieuw aangetreden, zeg maar. Althans, je was al langer betrokken, maar je hebt nu een belangrijke functie.
3: Nou ja, zo zie ik dat niet helemaal. Ja, het is wel belangrijk, maar we zijn allemaal belangrijk als vrijwilligersorganisatie. 3 voor 12 Den Haag bestaat volgend jaar 25 jaar.
0: Wauw!
3: Ja, we zijn een van de oudste lokalen van VPRO 3 voor 12. En ja, ik denk dat we heel belangrijk zijn voor de Haagse muziekscene. En andersom is dat ook zo. Ik denk dat muziek daarom draait. Hè? Dat we een beetje tegengif hebben voor alle ellende in de wereld. En het wordt met zoveel passie en kwetsbaarheid soms gemaakt. En ja, dat hebben we nodig. En het is nodig dat die artiesten een platform krijgen. Dus we zijn heel erg voor jong talent, maar ook voor wat ouder talent. En dat zien we ook wel terug in ons vrijwilligersbestand. Nou, qua leeftijd is het al vrij divers. We proberen ook qua verslaglegging nog wat diverser te worden. We zijn altijd op zoek, als ik die alvast mag inkopen,
0: ja,
3: naar
0: zeker,
3: vrijwilligers. En dat kan zijn van je houdt van de Haagse muziek zien en je wilt schrijven, fotograferen. Maar we hebben ook mensen nodig op social media gebied. Mensen die toffe filmpjes kunnen maken. Mensen die gewoon heel goed zijn in administratie of Excel-sheetjes bijhouden zijn ook van harte welkom. Dus wil je bij deze fantastische club komen, kom ons helpen en stuur een mailtje naar vacature@3voor12denhaag.nl.
0: Ik ga even een van de artiesten daar proberen bij te halen. Lukt dat eventjes? Ja, kom daar even bij.
3: Guus, eet je mond leeg.
0: Ja, even Guus erbij halen. Want ik ben benieuwd voor artiesten, hè, Guus. Waarom is zo'n platform als 3 voor 12 zo belangrijk? Yes. Daar, Guus. Waarom is zo'n platform als 3 voor 12 zo belangrijk? Yes. Daar is Guus. Ja.

0: Nederland leven. Dus dat er organisaties zijn zoals 3 voor 12 met heel veel hart voor de zaak, om het zo maar te zeggen. Maakt het voor mensen makkelijker om ook echt een bodem te vinden waar je je muziek kan uitoefenen en waar je elkaar kunt vinden en weer verder kunt groeien met elkaar.
1: Mooi. Judith, als ik dit zo hoor, dan denk ik wauw. En dan ben je denk ik ook een beetje trots en dankbaar dat je dit werk mag doen. Vijf jaar, waar sta je dan? Wat heb je dan bereikt als het aan jou ligt? Als je groot mag dromen.
2: Als ik groot mag dromen,
1: ja.
2: Is dat we nog meer vrijwilligers eigenlijk hebben. En dat we gewoon de Haagse scene mogen blijven volgen. En dat er vooral heel veel andere mensen ook aan het roer staan, want het is best wel veel werk, dus nogmaals, we zoeken veel mensen, maar het doel zal hetzelfde blijven. Dus de gezichten zullen misschien veranderen en ik doe het ook niet alleen, hè. We hebben zo'n 40 vrijwilligers en een harde kern natuurlijk. En die werken er allemaal heel erg hard aan. En proberen ze ook heel veel terug te geven. En dat krijgen ze ook wel. We geven kennissessies. Dat was ook gehost door het paard. We geven ze de kans om naar concerten te gaan, gratis natuurlijk. Ik heb wel met de poppodia afgesproken dat ze ook altijd een plus 1 mee mogen nemen. Dus dat ze niet in hun upje erop uit hoeven, maar ja, gezellig nice. Met hun moeder, vader of vriendje of vriendinnetje. Want soms is het natuurlijk best spannend als beginnende schrijver. Of het is gewoon domweg gezellig als je met iemand kunt gaan. Dus, en ik vond het zo verwarmend dat die poppodia, die vonden dat ook helemaal geen probleem. Oh, willen jullie met een extra iemand komen? Nou, kom maar hoor.
1: Wees welkom, mooi.
2: Dat geeft ook een beetje het gevoel van support. Van hey, wij vinden jullie belangrijk.
1: Ja, mooi.
2: Ja.
1: Hey, tot slot eventjes, want we gaan zo meteen gaan we naar live muziek luisteren.
2: Zeker.
1: Dat is natuurlijk helemaal fantastisch.
2: En daarvoor zijn we hier.
1: Zeker. Maar aan jullie alle drie de vraag. Als je denkt aan de Haagse muziek scene, hoe zou je dat dan omschrijven? Of wat is daar mooi aan? Of waar denk jij meteen aan als ik dat aan jou vraag?
3: Dat iedereen met elkaar een mooie avond of een mooi optreden beleeft.
1: Nice.
3: Dat vind ik echt altijd te gek. Jong, oud, maakt niet uit wie je bent. Iedereen is welkom en dat is wat ik altijd voel.
1: En wat is voor jou die Haagse muziek scene? Wat maakt dat zo mooi of bijzonder voor jou? Of uniek?
0: Dat het niet alleen een scene is, zeg maar, dat je het woord scene gebruikt en dat het een abstract begrip zou zijn. Maar echt dat mensen elkaar echt kennen en supporten. Ik bedoel, ik ben dan veel betrokken bij die direct jongens. En dan weet je hoeveel weer met de Indian en ook de wat. En dan heb ik het natuurlijk over de regionen nu op dit moment van de wat meer doorgebroken artiesten. Maar die zijn alleen maar doorgebroken omdat ze constant met elkaar hebben gewerkt. Dus deze scene in Den Haag is echt heel supportive. En niet alleen maar in naam, maar echt daadwerkelijk. Mensen zijn betrokken bij elkaar. En die
1: Den Haag. Ja, ik ben trots op onze stad.
2: Ja, ik ook. Maar en die muziek zien, als je dat dan vraagt, dat is echt een community. En heel inclusief. En het is natuurlijk, het blijft zo bijzonder als je naast een wildvreemd iemand staat en je staat bij een concert en het raakt je. Dat je alleen maar naar links of rechts hoeft te kijken en dat iemand precies hetzelfde voelt.
3: Juist dat.
2: Ja, en dat moment gevangen. En dan is heel even al die oorlog.
1: Ja, dan zijn we gewoon één. Ja.
2: Het hantavirus. Alles verdwijnt. En je kijkt een vreemde in zijn ogen. Nou, hoe vaak doen we dat nog? Ja, dat vind ik er bijzonder aan.
1: Mooi, ik word er bijna emotioneel van. Het kan me ook heel vaak ontroeren.
2: Ligt ook wel een beetje aan het moment van de dag. Het ligt ook wel een beetje aan de muziek. Maar ik wil Meijendel even als voorbeeld noemen. Mijn partner Jan Rijk en ik zijn al heel lang bij 3 voor 12 verbonden als fotograaf. En dan heb je bijvoorbeeld op dag zoveel van Sneester. Nou, dan heb je echt wel wat meters in het been en veel te weinig slaap. En dan zit je 's middags bij een concertje van Meijendel. En dan moet je huilen.
1: Oh.
2: Ja.
1: Dat is
2: wat
1: mooi.
2: Muziek doet. Is dat mooi?
1: Dat is heel mooi. Zometeen hier live muziek uit onze eigen stad. Trots op onze Haagse bodem. Nu hele andere muziek van Afrojack.

0: Ja, Afrojack en Martin Garrix hier op Den Haag FM. En ze zijn al een beetje aan het inspelen. Platonic Smile. Ja, wat superleuk dat jullie er zijn. Welkom.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Ja, koptelefoon even op. Kan je jezelf ook horen? Ja, vertel. Platonic Smile. Wat voor muziek maken jullie?
2: Ja... het simpele antwoord is indie pop.
0: Ah,
2: maar het is natuurlijk allemaal meer genuanceerd dan dat. Hij zegt twee pop, twee rock. Ik weet niet, dat is een genre uit de jaren 90. Wat een beetje tegen de postpunk inging met meer indie sounds. En daar voelen wij ons wel mee. Dus ja, het is gewoon heel erg counter culture. Maar ook weer alles samenbrengen tegelijkertijd. Qua de indie stijl, ja.
0: Ja, 3 voor 12. Jullie gaan binnenkort ook optreden. 15 mei. Hoeveel zin hebben jullie daarin?
2: Ja, ontzettend veel natuurlijk.
0: Ja. En hebben jullie al op een podium als paardcafé opgetreden? Of wordt dit de eerste keer? Ik zie jou knikken. Je bent gewoon geroutineerd.
3: We're paardcafé veterans. We already played twice in paardcafé.
0: Yes.
3: We have a lovely relationship with the venue. Released our first single ever there.
2: True,
3: in February last year. Yes, Talk to Me it's called. We always love playing in paardcafé. Somehow it's just always a magical night. So... same expectations this time.
0: Ja, mooi om in je eigen stad te spelen, denk ik ook.
2: Ja, er is niks beters.
0: Ja!
2: Wel ja, ik kom natuurlijk... ik kom uit Den Haag. En het is ook wel een fantastisch gevoel om dan als kind rond te lopen bij de plekken. Ook al naar concerten gaan, dan later op dat podium te kunnen staan. Op festivals en dit en dat is gewoon een gevoel wat niet te beschrijven is eigenlijk.
0: Mooi. En welk nummer gaan jullie zo voor ons live spelen?
2: Het nummer heet Albert Nijn. Ja, het gaat over frustraties met een persoon. En dat je die persoon dan toevallig tegenkomt ergens. En dat je bent van, nee.
0: Oh, ik ben heel benieuwd. Ja. Nou, ik ga de muziek uitzetten. En ik ga mijn eigen microfoon ook aanzetten. Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja.
3: Ik denk zo, ja.
0: Ja? Nou, dan moet ik jullie netjes aankondigen natuurlijk. Live hier op Den Haag FM. Platonic Smile.

0: Wauw.
1: All the people.
0: Wat een mooie stem. Mooi, mooi, mooi. Ik ga Judith er ook weer even bij halen. Je mag hier even zitten. Ja, ik zie jou dan daar staan. Nee, helemaal niet. Ik zie jou dan en dan denk ik, ja, dan ben je trots, hè?
2: Tuurlijk. En ik vind het ook heel tof dat ze willen komen allemaal. Het is niet per se een heel goed muzikantentijdstip.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus extra dank.
2: Ja, ik ben heel dankbaar, hoor. En 15 mei kan je ze nog een keer zien.
0: Ja, en dan een...
2: In Paard Café.
0: Een grotere set. Niet één nummer, maar meer nummers natuurlijk.
1: En de hele band.
2: Ja.
0: Ja, want even nog een shout-out naar de andere bandleden. Jullie zijn hier nu met z'n tweeën.
1: Ja, de anderen die zijn hard aan het werk op dit moment.
3: Ja. Someone's gotta make that money.
1: Yes. Exactly.
0: Ja, als mensen erbij willen zijn, vertel.
2: Moeten ze gewoon komen, dat is het enige.
0: Ja.
2: Paardcafé is open voor iedereen. En je wordt lekker verrast en in de watten gelegd. En we kunnen met z'n allen genieten van drie bands. Een DJ-set, 070 Pantera, ik zal ze eventjes noemen. Ze worden bijgestaan. Er is merch, er is... een radio-uitzending ook.
0: Ja,
2: wist jij dat toevallig?
0: Zeker. Huh?
2: Zeker.
0: Ja, dat wordt hartstikke leuk. Ja. Super tof dat we elkaar weer hebben gevonden. En dat we meer gaan doen met elkaar op de radio. Met al die geweldige artiesten uit onze stad. Dankjewel Judith. Dankjewel dat jullie hebben opgetreden zo vroeg op de vrijdag. Ja. En alvast onwijs veel plezier gewenst. De 15e.
2: Thanks.
0: Ik kom ook langs.
2: Jij ook bedankt. Gezellig.
0: Doei.
2: Hoi.

0: Je luistert naar Haags Bakkie met Chicky Traxel.
1: Ja, daar luister je naar. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. En het is echt zo'n gezellige vrijdag aflevering. Want het eerste uurtje staat gewoon helemaal lekker in het teken van muziek en uitgaan. Maar Nisha is ook al aangeschoven. Goedemorgen. Ja, en je ziet al waar je van bent. Misschien Zeker. Moet je even je haar opzij. Hindifest Den Haag. In de Yves binnenkort, op de boulevard. De hoeveelste?
2: 31 mei.
1: Nou, die moet ook in de agenda. Die ja, staat er al in, hoor ik. Ik hoor het al, ja. Maar we gaan nog heel eventjes. 31 mei is aan het einde van de maand. Halverwege.
3: Zoveel te doen, hè?
1: Ja, dat is onze stad, toch? 15 mei, daar gaan we nog eventjes naar terug. 3 voor 12, Paardcafé. Ja, ik hoorde je net al natuurlijk. Guus, je bent best wel meer geroutineerd, zeg maar. Je draait al
3: je
1: heel lang mee.
3: Je mag zeggen dat ik een dinosaurier ben. Dat mag.
1: Ja, nou, op TikTok, hè, die filmpjes, dan zijn we allebei een dinosaurier. Ja, want we zijn voor 2000 geboren. Ja. Nee, maar je loopt al wat langer mee. Je bent een ervaren artiest. Dat is misschien een mooi woord, ja, ja. Toch? En je hebt net ook heel mooi verteld wat de Haagse scene, ik noemde het scene. Het is een community, heel supportive is het. En je draagt ook wel echt bij met... Ja, ook coachen en trainen van jongeren, nieuw talent.
3: Ja, en we hebben ook ons merk Boeja, mijn broer en ik. Die zullen daar ook die avond zijn om wat van
1: ze
3: de kleding.
1: Ze maken
3: en daarmee
1: mooie dingen.
3: Het is niet alleen kleding, maar ook een plek die we hebben in de stad. Waar ook bij Sneester bijvoorbeeld hebben we daar een plek waar artiesten optreden en kunstenaars hun werk laten zien. En daar gaan we dan vaak samenwerkingen mee aan.
1: Dus ja, 5-4 heeft ook een albumrelease gedaan. Ja. Die had ik eigenlijk aan moeten doen. Ik zat te twijfelen tijdens. Ja. Aga State of Mind. Precies. Wat een geweldige trui is dat, ja, hoodie. Ja, I love it.
3: Dankjewel. Ja.
1: Hey, en ben jij de 15e er ook bij?
3: Ik ben er ook bij. En ik ga ook rappen met de crew Mount Olympus. Dat is een rapcrew waar ik in zit. We zijn met z'n vijven. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel.
1: Zit je nog in andere collectieven? Want je doet zoveel.
3: Ja, Kernkoppen is een collectief waar ik in zit. Maar dat is voornamelijk ook mijn broer en ik. En dan heb ik nog solowerk met oma Guus. Dus ja. Ja.
1: Genoeg.
3: Genoeg te doen.
1: Hey, en we hebben net live muziek gehad. Ik dacht, moet ik er nog een beat onder droppen? Ik kan helaas niet beatboxen.
3: Nee,
1: maar
3: ik dacht gewoon even een kleine a cappella. Gewoon voor het gevoel.
1: Ja.
3: Voor het gevoel dat je een klein beetje de sound...
1: I love it. Ja? I love it, okay. Ja.
3: Oké. Okay. Mount Olympus, Club 3 voor 12, aanstaande vrijdag. Wat fijn dat ik even kan freestylen. Hier zo, en dat ik even wat kwijt mag. Je eet de stress, dus ik die peer pressure op je zet. Je carrière stopgezet, douw een appel in je loftrompet. Blaas je van je sokken als je fokt met dit te chaîne. Bokkelijne mond vol tanden voor je losse lippen. Kom me nog eens testen als je op je best bent. Kom flexen. Ik geef je slechts mijn restjes als mijn exen. Left of center soms, excentriek maar excellent. Hidden gems en synthesis als aan elkaar geregen necklaces. Flyer dan een Pegasus, wie legt je eventjes uit wie hier de legend is. Ome Guus zegt je niks, huh? Drop die lines, level 10 van Tetris. Hella quick, devilish. Niet bij te houden, time travelers. Verhalen sterk als aspergepis. Waar kom je mij wat van? Trek de grens als een streep door je probeercel. Switch je stijlnaam voor je sterft in je arrogance. 3 voor 12, dankjewel.
1: Yay! Yay! Ome Guus! Dankjewel. Zometeen alles over Hindifest hier op Den Haag FM. No matter what, no matter what, you got.

0: Ja, Stitches van Shawn Mendes hier op Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: Daar luister je naar. En je hoorde er net al heel eventjes Manisha van Hindifest. En ze heeft een shirt aan. Daar staat Hindifest en daaronder Den Haag. Want ja, dat is wel bijzonder, hè. Het is al het is een festival of een feest wat al een tijdje bestaat. En op veel plekken al, maar nu in Den Haag.
2: Ja, daar ben ik zelf ook heel blij mee, want ik kom zelf natuurlijk ook uit Den Haag. Dus ik ben super blij dat we nu eindelijk een keer in Den Haag een feest gaan geven.
0: Ja, fantastisch. Voor de mensen die Hindifest niet kennen, vertel, wat is het voor festival, voor feest?
2: Nou, Hindifest is eigenlijk een evenement voor jong en oud. Iedereen is welkom. Het is een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en eigenlijk samenkomt om te genieten van muziek, cultuur en gezelligheid.
0: Ja, muziek en cultuur. Wat voor muziek en cultuur moet ik aan denken?
2: Ja, we hebben echt een diverse line-up. We hebben natuurlijk Hindoestaanse muziek, maar we hebben ook verschillende andere artiesten. Dus ja, dat ga ik zo meteen vertellen met de line-up.
0: Oh, superleuk. Hey, je komt uit Den Haag, maar je ging al naar Hindifest. Wat is er zo leuk aan Hindifest, vind jij?
2: Nou, wat ik zelf zo leuk vind aan Hindifest is natuurlijk de gezelligheid. Ook de cultuurbeleving die ze erin houden. Maar wat ik zelf ook heel mooi vind aan Hindifest is dat je niet alleen als je een ticket koopt bijdraagt aan het evenement zelf, maar ook aan goede doelen. Hindifest doet ook bijdragen aan goede doelen. Wij realiseren ons ook waterputten in India en Pakistan. Dus dat vind ik zo mooi aan Hindifest. Dat als je een ticket koopt, je niet alleen gezellig komt feesten, maar ook dat je een bijdrage doet aan iets heel moois.
0: Oh, wauw. En jij zei net, het is voor iedereen, jong en oud.
2: Zeker.
0: Met wie ga jij dan? Of met wie ben jij dan wel eens geweest? Ga je dan met vriendinnen? Ga je met nichten? Ga je met je ouders?
2: Ja, dat verschilt eigenlijk wel. Met vriendinnen vooral inderdaad. Maar ik heb ook een paar keer mijn verjaardag daar gevierd. En dan neem ik eigenlijk iedereen mee.
0: Ja, al die tantes en zo ook
2: zeker,
0: mee. Wat
2: ja.
0: Superleuk. Hey, en wij zijn in stijl. We hebben allebei roze, zeg maar. Maar ik denk meteen, als ik aan Hindoestaanse feesten denk, denk ik toch ook een beetje aan die traditionele kleding. Of komt iedereen meer netjes? Vertel. Of is het ook allemaal door elkaar?
2: Het is allemaal door elkaar. Je kunt natuurlijk aandoen wat je wilt, maar het zijn gewoon de dagelijkse kleding eigenlijk. We hebben dit keer wel een leuke dresscode, Summer Chic. Dus ik ben benieuwd wat de mensen gaan aantrekken.
0: Oh ja, Summer Chic, want het is op een prachtige plek aan het strand, hè? Vertel.
2: Klopt, klopt. Ja, het wordt een beachparty bij Yves Whitehouse in Scheveningen. 31 mei inderdaad. En aan het strand, een super toffe locatie. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, leuk zeg. Je zei net al, je steunt ook het goede doel. Hoeveel kost een kaartje? En hoe kom je aan een kaartje? Zijn er überhaupt nog kaartjes? Want volgens mij is het bijna altijd uitverkocht in die vest.
2: Klopt, klopt. We zijn op dit moment ook aan het uitverkopen.
0: Oh jee!
2: Niet met zekerheid te zeggen wat een ticket nu op dit moment kost.
0: Oh ja, want je hebt verschillende gradaties. De
2: klopt,
0: early bird en dan is het goedkoper natuurlijk. En hoe dichter je bij het event komt, hoe duurder het wordt.
2: Inderdaad.
0: Ja.
2: Ik zou zeggen, haal snel je ticket. Dat kan natuurlijk via onze website www.hindifest.nl. En dan zou ik zeggen, wees erbij.
0: Hey, en je had het net over de goede doelen. Welke goede doelen worden dit keer gesupport?
2: Dit keer zijn het weer waterputten, inderdaad.
0: Ah, mooi.
2: Ja.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Hey, de line-up, daar moet ik natuurlijk ook alles over weten. Want waar koop ik een kaartje voor? Wie zijn er?
2: We hebben Tribal Kush, dat is natuurlijk een internationale DJ. We hebben Isairo, dat is een Antilliaanse urban act. We hebben Quilate Tesla, Antilliaanse Spaanse urban act met de live band Arrangers. We hebben natuurlijk ook onze Hindoestaanse topartiesten. Passion, Surinaams natuurlijk.
0: Ja.
2: Surya, dat is met Sujo, Lady Sanjana. DJ Shen met Ashraf, de drummer. En nog veel meer, maar dat hou ik als verrassing.
0: Oh, fantastisch. Hey, maar het is dus niet alleen maar Hindoestaanse muziek. Overduidelijk niet.
2: Nee, we hebben zeker een diverse line-up. Vandaar dat we ook zeggen, iedereen is welkom. En dat is ook echt onze insteek.
0: Hey, ik kan me zomaar voorstellen, maar ik ben nog nooit geweest, dat je ook meerdere zalen hebt of zo. Want ja, het is best wel divers. Als je een beetje Caribisch, misschien Baitagana, misschien urban muziek, zeg maar. Misschien zelfs een beetje house. Dat er misschien meerdere salen zijn. Is dat een idee voor de toekomst?
2: Nou, dat hebben we ook al wel eerder
0: ja,
2: gehad.
0: Ja, toch? Ja.
2: Dus, we houden het nu een beetje spannend. Ik ga nu niet verklappen of we een tweede zaal gaan openen die dag. Maar dat hou ik nog als verrassing.
0: Oh, fantastisch. Ja, en alles is te volgen. Jullie zijn ook best wel actief op de socials. Via jullie
2: zeker,
0: socials ook,
2: zeker.
0: Hè?
2: Zeker. Ja.
0: Wil je nog een shout-out doen? Want dit doe je natuurlijk niet in je eentje. Ook al ben jij Den Haag represent Hindi Fest.
2: Zeker. Ik ben Den Haag zeker aan het representen. Maar ik wil een hele shout-out doen naar het volledige team natuurlijk. En zonder iedereen kunnen we dit niet realiseren.
0: Ja, en hindifest.nl, daar kan je alle informatie vinden. En heel belangrijk, je tickets scoren. Want de tickets gaan heel hard 31 mei in Den Haag voor het allereerst op Scheveningen. Fantastisch.
2: Klopt.
0: Dank je wel, Manisha. En heel veel plezier alvast gewenst.
2: Dank je wel.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag. SBS-verslaggever Jono van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
4: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is, of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit, werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand en ook net daarboven. Er zit zo'n glaswerk boven, dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
3: Vertelde hij op Radio West. D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Dat is de jongere tak van D66. En die kwamen met de schrik vrij. Dat zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
5: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt, volstrekt onacceptabel.
3: Voorzitter van de Jonge Democraten is Rachelle Smook. Ook zij heeft een reactie.
6: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
3: Premier Rob Jetten noemt het een laffe daad van intimidatie. Er zit een verdachte vast, maar een motief voor de aanval is niet bekend. Een explosie bij een supermarkt bij het Elsborstplein afgelopen nacht. Dat is in de buurt van het Haga ziekenhuis. Gebeurde rond 3 uur. Op foto's is te zien dat er een flinke barst zit in de glazen schuifdeur. En de HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kun je dus geen papieren kaartje meer kopen, eenmaal aan boord. Je hoort woordvoerder Marijke Poppelier.
7: Die apparaten zijn behoorlijk vaak een storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, ja. Zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
3: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen via de app van HTM of als je per se een papieren kaartje wil in een servicewinkel van HTM. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.
8: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Nu Haags Bakkie met

0: Ja, Christina Aguilera en Missy Elliott met Car Wash hier op Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: Daar luister je naar. Het is 9:09 en dit laatste uur zoek ik contact met de Dolomina. Zoals elke vrijdag. Daar is een nieuw magazine, dat tenminste het is er nog niet. Aankomende zondag op Moederdag wordt het gelanceerd. Een Javaans-Surinaams magazine. En natuurlijk gemaakt door Hagenese. Dat kan niet missen. Maar het is natuurlijk een magazine voor iedereen die dit mooi vindt. Maar ja, wel een mooi Haags initiatief. Evita komt ook nog langs. Zij is kunstenares. Dus van alles dit uur. En ik begin met lekkere Haagse muziek van Wesley. Gezellig.
2: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Ja, Shakira hier op Den Haag FM. Je luistert nog steeds naar...
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik heb Virgil aan de telefoon van stichting Gamma Rasa. Virgil, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jackie.
0: Ja, en wij hebben onwijs fantastisch nieuws. Althans jij, maar ik zeg gewoon wij. Want ik ga het hier brengen op de radio. Ik heb het al een paar keer gezegd hoor, vandaag. Ik vind het heel tof. Jullie hebben de lancering van iets nieuws aankomende zondag, hè, op Moederdag.
2: Ja, klopt. Het is een hele leuke lancering. We hebben dan Javaanse Magazine dat we gaan lanceren.
0: Ja, fantastisch. Hey, je bent zelf veel bezig met jouw culturele roots, namelijk Javaans Surinaams. Dat doe je op zoveel manieren. Vorig jaar hebben jullie een fantastisch festival georganiseerd in Sofiahof hier in Den Haag. Maar je treedt ook op, zelfs in Indonesië, op Java, met gamelan muziek. Jullie staan op allerlei passers waar jullie allerlei workshops geven. Je bent heel erg bezig met die cultuur. En dat kan je dus letterlijk op het podium of met workshops uitdragen. Maar nu dus ook in een magazine.
2: Ja, dat klopt. Een magazine, we dachten, daar zit nog een gat waar je het kan bewaren, zeg maar. En dat is met een magazine veel beter.
0: Oeh, wauw, ja, inderdaad. Want ja, een festival is fantastisch. En je kan er natuurlijk wel een aftermovie van maken, maar dat beleef je. En dan is de dag voorbij, zeg maar. Maar een magazine, dan inderdaad, dan blijft het.
2: Yes, ja, en dan kan je het nog teruglezen en doorgeven ook op een andere manier.
0: Ja, ik weet wel dat er bijvoorbeeld Hindoestaanse krantjes zijn, magazines. Je had ook vroeger, dat is way back, ik weet niet of je het nog kent, Pleasure Magazine.
2: Ja.
0: Daar stonden ook wel Javaans, Hindoestaans, Creoolse dingetjes in, Caribisch, Antilliaans. Maar echt Javaans, Surinaams, is er al een magazine of bestond die al in Nederland?
2: Ik ben gaan zoeken. Volgens mij bestond die niet. En nu bestaat er eentje. Niet alleen speciaal voor Surinaams Javaans. Maar ook voor alle Javanen die er zijn hier in Nederland. In diaspora.
0: Oh, wauw. Dus het is niet Javaans Surinaams. Maar het is gewoon echt Javaans.
2: Ja, klopt.
0: Wauw.
2: Ja, natuurlijk, wij hebben natuurlijk heel veel Surinaams Javanen in onze organisatie. Dus daar zullen we wel wat meer in komen. Maar het is voor iedereen.
0: Wat superleuk. Hey, en hoe gaat het magazine heten?
2: Het magazine heet Suoro Dolo. Stem van de Javanen.
0: Ja. Oh ja, ik spreek ook wel een beetje Maleisch. En bij ons is het Suara. Net als Makkan, dat is bij jullie weer Mangan, zeg maar. Een beetje verbasterd, hè?
2: Ja, klopt. Ja, het is een beetje, het lijkt op elkaar inderdaad. En zoals je weet, Suoro en Suara, zoals bij jullie stem. Hè?
0: Ja. Klopt, klopt, klopt. Hey, wat voor soort artikelen en wat wordt de inhoud van het magazine? Wat kunnen mensen daarin teruglezen of zien?
2: Ja, kijk, we hebben dus een hoofdonderwerp. Dit keer is het natuurlijk ode aan de voormoeder, omdat het 10 mei dan de moederdag is.
0: Mooi.
2: En dan zijn er verschillende artikelen wat raakvlakken heeft met de voormoeder dit keer. Maar we hebben een levensverhaal van een koppel. Dat ben ik en mevrouw dan. We hebben wat jongeren. Dus we hebben iemand die de jongeren hebben geïnterviewd. Hoe zij daarin staat en wat zij van hun voormoeder hebben gekregen. We hebben een oud-Hollands recept van een oma van iemand. We hebben een ondernemer ook die geïnterviewd is. We hebben gamelan-artikel, dus erfgoedartikelen daarin ook. Dus op die manier is het heel breed.
0: Mooi. Hey, en ik weet dat jij daar heel erg mee bezig bent altijd. Je bent ook wel nauw betrokken met de community. Je hebt daar heel veel contact mee. En toen ik op het festival was vorige zomer, toen dacht ik, wauw, mensen kwamen uit dit heel het land om naar het festival te gaan hier in Den Haag. Terwijl ze niet eens in Den Haag woonden. Echt van mijlenver kwamen ze.
2: Ja,
0: dus toen ging ik ook met mensen in gesprek. En fantastisch, dit moet ieder jaar. Dus de behoefte was groot. Hoe leeft die behoefte voor een magazine?
2: In het begin van het jaar had ik dat idee. En toen dacht ik, ik ga even een oproepje doen of kijken of er überhaupt behoefte is. Dus daar kreeg ik zoveel reacties op. In het begin van het jaar had ik dat idee. En toen dacht ik, ga even een oproepje doen of kijken of er überhaupt behoefte is. Dus daar kreeg ik zoveel reacties op. En toen dacht ik, nou, dit moet ik doorzetten.

0: Als je nou geïnteresseerd bent en heel graag het wil lezen. Mooi moederdag cadeau ook, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja, toch?
1: Heel mooi moederdag cadeau. Je kan hem dus al fysiek, je kan hem alvast reserveren, bestellen voor een fysiek exemplaar. Wat wij ook gaan doen, je kan je dus aanmelden. Om 10 mei geven we het gratis weg, digitaal.
0: Oh, wauw. Ja, supermooi. En waarom willen jullie hem ook gratis weggeven als kennismaking? Is dat dan zo of blijven jullie dat doen?
1: Nee, dat is echt als kennismaking. Om te kijken van oké, wat vinden jullie ervan? We willen ook gewoon graag feedback. Want dan kunnen we ook ervan groeien en leren natuurlijk. En dan kunnen we ook gelijk bepalen of er echt behoefte aan is. Dus hoeveel mensen gaan het nou echt downloaden?
0: Wauw. Maar is het zeker dat het er komt? Of ga je echt afwachten van, in hoeverre is hier behoefte aan? Want een magazine maken, ik weet dat uit eigen ervaring, kost heel veel tijd. En daarmee ook geld. Je moet wel draagvlak hebben, zeg maar. Om dit te kunnen blijven doen, denk ik ook financieel.
1: Zeker. Tot nu toe is het wel al dat het gewoon doorgaat. Maar ik wil gewoon echte cijfers hebben om te kunnen aantonen, ook voor eventueel adverteerders, eventueel als geldschieters of fonds of iets dergelijks.
0: Ja, dus een slag om de arm, maar in principe de stem van Java komt er.
1: Zeker.
0: Ja. Hey, Virgil, onwijs bedankt voor je toelichting. Heel veel succes. Ik heb hem ook gereserveerd. Hè? Heb je mijn naam zien staan?
1: Ik heb jouw naam zien staan.
0: Ja, ik support jullie. Ik heb ergens wel daar roots, maar volgens mij niet echt op Java. Maar ik kan me ook wel in heel veel dingen herkennen. Want ja, het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Ik ben daar wel benieuwd naar. Je hoeft niet per se van Java te zijn, hè, maar dat is wel het onderwerp van het magazine. Dus iedereen die geïnteresseerd is, kan het bestellen, toch?
1: Ja, iedereen kan het gewoon bestellen. En als je gewoon geïnteresseerd in bent, inderdaad.
0: Nou, super. Onwijs bedankt. Een hele mooie moederdag alvast gewenst. Met een geweldige vliegende start van jullie nieuwe magazine.
1: Dankjewel.
0: Doei doei.
1: Doei.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Can I get it up in and stop you?
1: Ja, Shanna Paul hier op Den Haag FM. Je luistert naar Haags Bakkie. En net was natuurlijk in het vorige uur 3 voor 12. En ze hebben me iets geweldigs gegeven. Ik ga het even omhoog houden.
2: Wel geluk weer.
1: Haagse hopjes. Nou, en die worden gewoon niet meer gemaakt. Dus ik ga ze niet opeten. Ik durf
2: je
1: het niet. Ik ga ze bewaren. Ja. En ook met het hartje. En ook met het hartje van 3 voor 12 erbij. Dus ik ben daar helemaal blij mee. En je hoorde het al. We gaan het uitzenden ook. Het event op de 15e in Paardcafé. En niemand minder dan onze Desiree.
2: Ja,
1: die gaat het uitzenden. Dus je was daar ook al vast. En toen dacht ik, hey, Dees.
2: Ja.
1: Schuif alvast even aan. Want morgen is het weer tijd voor... Ja, ja. Oh, dan moet hij wel komen. He? Waarom doet hij het niet?
2: Ja, ik heb geen idee.
1: Oh, ja, zo. Ja.
3: Den Haag FM 92.0.

0: Ja, dat is morgen. Ja,
1: morgen wel tot 11 uur, hoor. Ja.
0: En waarom is dat tot 10 uur?
1: Ik heb geen idee. Het is een uit de oude doos.
0: Ik denk, ik haal er eventjes eentje bij. Maar elke zaterdag natuurlijk zit jij hier. En heb jij de leukste gasten, artiesten. En wie staan er morgen op het programma?
1: Morgen hebben we eigenlijk best wel een leuk programma. Want vanaf
0: hoezo? Best wel?
1: Ja, best wel leuk. Ja, ik word er gewoon een beetje enthousiast van. Want we hebben allemaal primeurtjes. Dus dat vind ik gewoon leuk. Want we hebben vandaag is natuurlijk de start van Pride Week. Ja, je bent al helemaal voorbereid met je sjaaltje. Dus we hebben morgen Queer aan Zee. Dus community met Hilde. Gaan we praten over community beelden, safe spaces. En ze doen heel veel activiteiten. Ze bestaan al bijna 19 jaar in Den Haag. Dus dat geeft wel een beetje een moment om in gesprek te gaan. Dus dat vind ik wel mooi. Ik ga vanavond ook naar de opening van Pride Week. Weet je, dan krijg je ook een soort van andere kant te zien. En we gaan in gesprek met Wim Sonneveld. Die Hard.
0: Ja.
1: Ja, en die zit bij Den Haag Totaal. Wat blijkbaar onderdeel is van Den Haag FM. En die heeft zijn eigen Hollands Palet. Dus een soort van internetradiostation.
0: Ja, leuk.
1: Ja, dat is gewoon leuk. Gewoon een gave man. Kan ik heel veel verhalen uithalen.
0: Ja, die draait ook al lang mee, hoor.
1: Ja. Jaren.
0: Ik ken hem al vanaf dat ik bij Den Haag FM zit.
1: Daarom dacht ik al van, jij gaat hem sowieso kennen. En hij was laatst, heeft hij natuurlijk ook geholpen met de politiek. Toen met de
0: verkiezingsuitslagenavond, ja.
1: En dan hebben we natuurlijk 3 voor 12. Nou, vanochtend had je ze al in de uitzending. Volgende week, vrijdag, is het vanaf 8 uur in Paard Café. Dan hebben ze weer clubavond met 3 bands, DJ. En wij gaan dus live opnames maken. En die worden dan een week later uitgezonden op de zaterdag. Dus dan heb je eigenlijk een dubbele uitzending ADHD. Maar vooral heel veel Haagse muziek. Dus dat is wel mooi, want daar staat mijn programma ook wel echt heel erg voor.
0: Ja, leuk.
1: En dan tromgeroffel.
0: Ja.
1: Bam, want we gaan op Haagse avontuur naar de Intercity.
0: Ah.
1: Want die is officieel vanaf morgen open.
0: Ben je al geweest, of niet?
1: Ja, bij de soft opening hele mooie locatie, 8000 vierkante meter.
0: Ja, het is echt gewoon een festivalterrein.
1: Festivalterrein. En dat is uniek in Den Haag, want we hebben nog geen festivalterrein dat zo is als Intercity.
0: Nee, het is echt fantastisch.
1: Ja, ik vind het echt heel gaaf voor ze. En we zaten al een beetje, ik heb echt maanden achteraan gelopen van, mag ik een interview? En toen kregen ze gisteren eindelijk de akkoord.
0: Oh.
1: De laatste akkoord die ze nodig hadden om zaterdag open te mogen.
0: Ja, dat is inderdaad heel spannend. Want het heeft met allerlei dingen te maken. Het
1: brandweer,
0: zit ook
1: weer veiligheid.
0: Ja, het zit tussen de sporen in zo'n
1: dat
0: driehoek.
1: Dat is ook nog een ding. Dus dat wordt wel echt heel leuk. En morgen
0: dus
1: zitten Willem en Luus erbij.
0: Sneak peek met jullie achter de achter de schermen, zeg maar. Ja, krijg je graag jullie hele rondleiding.
1: Ja, ze krijgen hele rondleiding. Kijk, ik heb toen al gezien toen het al een beetje echt druk was. En toen dacht ik, dit terrein heeft zoveel mogelijkheden. Dus ook voor mensen die bijvoorbeeld als organisatie starten en die denken, we willen toch iets groter organiseren, is dat een perfecte ruimte.
0: Ja, het is geweldig. Ja, het is mega groot.
1: Het is mega groot. En het is ook gewoon, het heeft ook niet, weet je, dat je denkt, het terrein heeft gewoon een lekkere vibe. Gewoon een beetje zoals de Pip, maar dan groter.
0: Nice.
1: Ja,
0: ja,
1: dat
0: veel
1: is een
0: groter.
1: Beetje voor veel groter natuurlijk. Maar dat is een beetje wat we volgende week gaan doen.
0: Leuk.
1: Volgende week morgen.
0: Ja, morgen gaan doen. Ja, en ook volgende week al wel.
1: Volgende
0: want,
1: week ook.
0: Want ja, volgende week is natuurlijk die speciale uitzending. Superleuk. Ja, en ik wil meteen een oproepje doen, want jij bent erbij. Ik ben erbij. Dus ja, en we maken opnames. Dus als je daar gezellig bij bent, dan kom jij misschien ook wel op de radio.
1: En het tree is ook gewoon gratis.
0: Precies.
1: Dus en het gaan.
0: Precies. En het is, en gewoon onze locals, onze lokale artiesten natuurlijk supporten. En gewoon gezelligheid, maar ook. Dan kunnen ze ook ons ontmoeten, ja toch?
1: Ja, dat is altijd wel leuk. Want soms als je ADHD doet op de zaterdagochtend, zegt iedereen wel, we zagen je op tv of we hoorden je door de radio. En dan denk ik, leuk. Maar nu kan je me gewoon real life zien.
0: Ja toch? Dat is veel leuker.
1: Dat is veel gezelliger.
0: Dus, lieve mensen, deze en ik zijn er allebei volgende week vrijdag, 3 voor 12, Paardcafé. Het is helemaal gratis en allemaal goede muzikanten uit onze eigen stad. Ja,
1: precies, toch? Ja,
0: toch. Zometeen zoek ik contact met de Dolomina's van Den Haag. Eerst Olivia Dean. Zo mooi haar stem.
1: Heerlijk.

0: Ja, geen liefdesverdriet. Nee, dat is ook niet fijn. Lullevende Russo en Emma Heesters hier op Den Haag FM. Het is weer tijd voor...
1: Iedere week maken we in Haags Bakkie met Jessica Mendels tijd voor...
2: De Haagse Dolomina's.
0: Ja, de Haagse Dolomina's. En ja, ze waren natuurlijk ook op Bevrijdingsfestival. Ja, het zijn drukke dagen en ze zijn overal te zien. Ja, je hoorde het net al, de Dolomina's met Jessica Mendels. Want ja, die was daar ook. Ik zag haar nog voorbij komen en volgens mij hadden ze veel vast. Maar ik kan het beter aan de dames zelf vragen.
3: Hey Chicky, met Ineke van Dolomina Den Haag. Ik begin weer even met wat er geweest is. Zo was er 1 mei, zoals Luna vorige week al bij je vertelde, natuurlijk de dag van de arbeid. Wij hebben toen standbeelden poppen in draagzakken omgehangen. Ik vond het een hele mooie en visueel sterke actie waarmee we meerdere punten tegelijk konden maken. Namelijk, zorg is ook werk. Zonder die zorg waren die mannen die blijkbaar een standbeeld verdienden nooit zo succesvol geweest. En er mogen trouwens wel wat meer standbeelden voor vrouwen in het straatbeeld. Want ook wie we blijkbaar belangrijk genoeg vinden om een standbeeld van te maken, daar zijn we in deze samenleving nogal biased over, als we zien hoe weinig er nog zijn van vrouwen. Voor de luisteraars, Den Haag FM heeft er een heel mooi artikel over geschreven. Dus als je wil, kun je dat ook nog even teruglezen.
0: Ik heb daar ook wel zo mijn mening over, hoor. Want je hebt natuurlijk standbeelden van helden, tussen aanhalingstekens, die gewoon voor genocide hebben gezorgd. Dus ja, je hebt... daar valt veel over te zeggen. Maar inderdaad, als je oplet, het zijn vooral mannen. En ik vind ook te weinig vrouwen. En bij sommige standbeelden denk ik ook, ja, wat hebben ze dan echt gedaan en verdienen ze wel een standbeeld? Dat moet weer herzien worden, zeg maar. Maar inderdaad, ik zei ook 5 mei en daar ga je vast nu wat over vertellen.
3: En dan 5 mei. We stonden er hoor met ons kraampje op het plein van de vrijheid. En terecht natuurlijk. Bij gelijkheid, bij mogen zijn wie je bent, mogen beslissen over je eigen lijf en leven, hoort vrijheid. En ik kan je vertellen, het was een groot succes. Al onze gebreide vulva's zijn uitverkocht. Al onze bezoekers waren super enthousiast. Ik kan wel zeggen dat wij het drukste kraapje waren. En on the spot hebben we nieuwe Haagse Mina's bij ons aangesloten. Als je dat nou ook wil, je weet het, zoek ons op Instagram. Dolomina Den Haag. En je kunt je dan aanmelden via de link in onze bio. En als je dat toch nog een beetje spannend vindt, dan ga ik gewoon van geweest gelijk even naar een tip. 14 mei is om 8:30 onze borrel weer. Nu in Café de Kroon. En je kan altijd even komen, omdat je ons gewoon eerst even wil leren kennen voordat je je aanmeldt. Dus kom vooral. En ook over de borrel staat de info weer op onze Instagram. Dolomina Den Haag.
0: Ja, 14 mei en het is natuurlijk ook gewoon gezellig. Wat is er nog meer te doen de komende tijd?
3: En dan om af te sluiten nog de volgende tips. 8 tot 16 mei is het Pride Week in Den Haag. Dus zoek vooral online even het programma op wat er allemaal te doen is in Den Haag. En het hoogtepunt is natuurlijk de Pride Walk. Daar kun je aan meelopen op 16 mei om 2:30. En de route start bij het Internationaal Homo Monument op de Koekamp. Daarna, op 16 mei dus, kun je gelijk om 9:00 s'avonds je ook bij onze Heksennacht aansluiten. Ook op de Koekamp. Heksennacht, hoor ik je denken, jullie zijn toch mina's? We zien heksen natuurlijk als een enge, lelijke vrouw met een kromme neus. Maar de geschiedenis met de heksenvervolgingen laat zien dat vooral vrouwen en gemarginaliseerde personen heksen werden genoemd, omdat zij zich niet volgens de norm gedroegen. Ze waren bijvoorbeeld te zelfstandig of hadden te veel macht. Deze vrouwen heks noemen werd toen al gebruikt om ze te vervolgen en klein te houden. Maar ook nu worden vrouwen met macht nog heks genoemd. Zo werd bijvoorbeeld tijdens het aftreden van Kaag de hashtag #Hexit gebruikt. Die term nemen wij dus lekker als geuzennaam terug. Want we zijn inderdaad niet klein te houden. We zijn inderdaad machtig. We zijn heksen. De eerste heksennacht vond dan ook al plaats in 1978. En nu dus weer volgende week zaterdag. Omdat vrouwen, LHBTQIA+ mensen en iedereen die buiten de norm valt elke dag nog onveiligheid ervaren op straat. Wij pakken dus deze nacht de straat terug. Tegen straatintimidatie, tegen patriarchaal geweld, tegen seksisme en haat en tegen elke vorm van onveiligheid. Als je mee wil lopen en de straat wil verlichten, loop dan met ons mee. Ook op de Insta Dollemina Den Haag kun je alle info nog even teruglezen waar je moet aansluiten, hoe laat het ook weer precies was. We hebben je er graag bij. Nou, fijne dag nog, Chickie. We zijn er volgende week vrijdag weer.
0: Nou, onwijs bedankt weer voor alle tips en leuke inzichten. En ik wil iedereen bedanken die de afgelopen 2 weken heeft geluisterd naar Haags Bakkie. Ik vond het weer leuk om op de stoel van Jessica te zitten. En ik ben binnenkort ook weer gewoon te horen, hoor, hier. Volgende week donderdag altijd in Haags Bakkie natuurlijk. En de week daarop is er een speciale week. En dan ben ik ook de hele week te horen. Dus tot snel en een heel, heel mooi weekend gewenst.
1: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
6: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is, of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit, werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand en ook net daarboven. Er zit zo'n glaswerk boven, dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
5: Vertelde hij op Radio West. D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Dat is de jongere tak van D66. En die kwamen met de schrik vrij. Dat zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
1: Live vanuit de mooiste stad achter de duinen. Den Haag FM.

0: Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haags.
1: Den Haag FM.
2: Europa. Wat doet Europa? Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
5: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven. Er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
4: Vertelde hij op Radio West. D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Dat is de jongere tak van D66. En die kwamen met de schrik vrij. Dat zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
6: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken. Maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt, volstrekt onacceptabel.
4: Voorzitter van de Jonge Democraten is Rachelle Smook. Ook zij heeft een reactie.
7: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren. En dachten, oké, we laten ons niet bang maken. We laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken. Jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
4: Premier Rob Jetten noemt het een laffe daad van intimidatie. Er zit een verdachte vast, maar een motief voor de aanval is niet bekend. Een explosie bij een supermarkt bij het Elsborstplein afgelopen nacht. Dat is in de buurt van het Haga ziekenhuis. Gebeurde rond 3 uur. Op foto's is te zien dat er een flinke barst zit in de glazen schuifdeur. En de ATM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kun je dus geen papieren kaartje meer kopen, eenmaal aan boord. Je hoort woordvoerder Marijke Poppelier.
8: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
4: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen via de app van HTM of als je per se een papieren kaartje wil in een servicewinkel van HTM. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66 in Den Haag. SBS-verslaggever Jono van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
4: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is, of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit, werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand en ook net daarboven. Er zit zo'n glaswerk boven, dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
3: Vertelde hij op Radio West. D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Dat is de jongere tak van D66. En die kwamen met de schrik vrij. Dat zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
5: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt, volstrekt onacceptabel.
3: Voorzitter van de Jonge Democraten is Rachelle Smook. Ook zij heeft een reactie.
6: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
3: Premier Rob Jetten noemt het een laffe daad van intimidatie. Er zit een verdachte vast, maar een motief voor de aanval is niet bekend. Een explosie bij een supermarkt bij het Elsborstplein afgelopen nacht. Dat is in de buurt van het Haga ziekenhuis. Gebeurde rond 3 uur. Op foto's is te zien dat er een flinke barst zit in de glazen schuifdeur. En de ATM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kun je dus geen papieren kaartje meer kopen, eenmaal aan boord. Je hoort woordvoerder Marijke Poppelier.
7: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
3: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen via de app van HTM of als je per se een papieren kaartje wil in een servicewinkel van HTM. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
4: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op het partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven, er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
3: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
5: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
3: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. ATM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
6: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, ja. Zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
3: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog, de minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog, periode met zon. In de middag wat meer bewolking en de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: sluit.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Het nieuws uit Den Haag

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
3: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op het partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven, er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
2: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
4: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
2: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
5: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
2: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog, de minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog, periode met zon. In de middag wat meer bewolking en de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
7: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. Het nieuws uit Den Haag

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
4: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is, of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit, werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand en ook net daarboven. Er zit zo'n glaswerk boven, dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
3: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
5: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
3: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste wonerverblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
6: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
3: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog, de minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog, periode met zon. In de middag wat meer bewolking en de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
0: Nu de Vrij Mibo met 1

0: Jas van Hees.
1: Ja, zo is dat. In de bloedhitte aan het spuien zitten we gezellig. En ik zit hier met wat gasten tegenover me, joh. Ik hoor de pijlen al in het dartbord vliegen. Dus het wordt denk ik tijd om ze te gaan aankondigen. Het wordt een gezellige uitzending, jongens. Dit
0: was de week van...
1: De week van Jeffrey de Zwaan en de natte trippels. Heren, hoe is het?
2: Ja, goed. Ja.
1: Nou, lekker. Ja. Wat gaat het ook? Wat een start dit, jongens. Hey. Nou, waar gaan we het over hebben vandaag? Trap maar af.
3: Nou ja, ik denk over darten, toch?
1: Ja, geweldig, jongens. Hey. Ik vind het hartstikke leuk dat Jeffrey, jij bent profdarter.
3: Klopt, ja.
1: Al een hele tijd.
3: Ja.
1: En jullie, de natte trippels.
2: Dat zijn alles behalve. Ja.
1: Maar wel goud. Een gouden regenbar. Dus ik zei net al het woord goud. Maar dat slaat natuurlijk dan ook wel op jullie.
2: Ja.
1: Of is het vooral de goudgele rakker die jullie drinken?
2: Ook ja.
1: Ja, ik zag het net al.
2: Een beetje bekend, toch?
1: Ik kreeg net al wat plaatjes. Dus jullie zitten hier gewoon half kachel al aan het begin van de middag.
2: Ja, we moeten een beetje indrinken.
3: Ah, dat mag toch wel met de zon.
1: Nou ja, we zijn Den Haag FM. Dus we mogen ook een beetje gewoon zeggen hoe het zit, zeg maar. Ik had laatst Haagse Etty. Die was zo stoned als een kanaal. Lekker. Dus ja, dat was ook gezellig. Oh. Ja, joh, het is elke week feest, joh. Het is echt niet te geloven. Ik heb er wat shows gemaakt, dus ik zou zeggen... heb je ze nou niet gehoord, check ze even op Spotify. Er staat alles op. Dus Henk Kuipers is geweest met van No Surrender... met de champ Pieter de Jong. Hans Klok, weet ik het allemaal. Dus het is natuurlijk te gek. En vandaag zit ik hier met drie andere legendes. Jullie moeten wel wat dichter bij de microfoon gaan zitten, hoor. Anders wordt niks. Jeffrey, laat ik met jou beginnen.
3: Ja.
1: Kan jij degene die dit luistert en wie is Jeffrey de Zwaan ook weer, kan je die mensen even uit de brand helpen? Wie je bent en wat je doet?
3: Nou ja, ik ben Jeffrey de Zwaan, inderdaad al 10 jaar profdarter op dit moment. En vele malen op de tv geweest, heel veel wedstrijden gespeeld, ook hele mooie toernooien gespeeld, zoals de Premier League, World Matchplay, WK. Dus daar ben ik eigenlijk een beetje bekend van.
1: Ja, dus je hebt echt tegen die allergrootste gespeeld ter wereld. Want dat zijn gewoon die grote toernooien, wat je zelf zegt, die op televisie zijn. Dus dan speel je tegen... Wie zijn natuurlijk weer allemaal, joh?
3: Je hebt Phil Taylor, Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen. Ja, noem ze eigenlijk allemaal op. Ik heb ze allemaal wel een keer...
1: Phil Taylor heb je ook tegen gespeeld?
3: Phil Taylor heb ik ook tegen gespeeld.
1: Wat bizar, joh. Ja.
3: En ook zelfs een keer van gewonnen.
1: Echt?
3: Ja, zeker.
1: Hoe sick is dat, joh? Gewoon Phil Taylor gewonnen. Kan niet iedereen zeggen. Het is van Barneveld wel eens gelukt, maar ik denk dat het een beetje 50-50 is.
3: Klopt.
1: Die moest dan ook echt in vorm zijn. En van Gerwen zal het ook wel gelukt zijn, want die won op een gegeven moment alles.
3: Ja, zeker, zeker. En het is mij ook een keer gelukt, inderdaad. Ja,
1: ja joh, te gek, man. Te gek. En nu sta je weer aan de voet, zeg maar, van weer een groot toernooi eind deze maand. Hoe zit dat precies?
3: Ja, nou ja, het is een Eurotour toernooi. Daar moest ik me voor kwalificeren. Die kwalificatie ben ik gelukkig doorgekomen. En dat is 28 mei begint dat. En dan, dan ga ik weer eens op de tv shinen.
1: Goed, man. Waar is het te volgen voor de mensen thuis?
3: Het is te volgen op Viaplay TV.
1: Oh ja, dus moet je wel even een accountje regelen of zo.
3: Ja.
1: Hey, en weet je al tegen wie je moet, de eerste pot?
3: Nee, de loting is de donderdag ervoor meestal. En dan eigenlijk als ik daar ben donderdag, dan pas weet ik eigenlijk tegen wie ik speel en wanneer ik speel.
1: Ja, dus nu die weken die staan wel echt in het volle teken van het toernooi, denk ik.
3: Ja,
1: voor jou even geen biertjes, denk ik.
3: Nou ja, een
1: kleintje.
3: Een paar kleintjes.
1: Klein drankje. Oké, jongens, nou daarover gesproken. De nat van het bier. De natte trippels. Jongens, vertel eens wie je bent en wat je doet allebei.
2: Inderdaad, aanvoerder van de natte trippels. Uitkomend in de derde divisie van de DSWM. Dat is de Haagse Dartbond.
1: Oh ja, moet ik wel even de microfoon aanzetten. Dat was mijn schuld, jongens. Kom er maar in, kom er maar in.
2: Nou ja, Roy de Geus, aanvoerder van de natte trippels. En die komen uit in de derde divisie van de
1: Haag. Klinkt hoog, derde divisie. Met voetbal, kun je dan aardig ballen.
2: Klinkt hoog, maar hij speelt een stukje hoger.
3: Ja.
2: Nee, ja, bij ons is het gewoon voor de lol darten eigenlijk. En zoveel mogelijk te raken wat je te raken valt. En,
1: als je maar op het bord gooit.
2: Ja, en goed zuipen. Dat is ook belangrijk.
4: Proberen de biergame te winnen, hè?
2: Ja, proberen de biergame te winnen.
4: Dat is toch een van de belangrijkste dingen.
2: Ja.
1: En dat doen jullie allemaal bij Marius. In de gouden regenbar.
2: Ja, lekkere broodjes. Heerlijk. Je ziet het wel. Kijk. Ja. Lekker, man.
1: Hey. Ja, ik ben net geopereerd aan mijn buik. Dus ik zie er dikker uit dan ik daadwerkelijk ben. Dat is echt zo.
2: Nee, ja. Dus, en ik heb die oude meegenomen.
1: Ja, nou vertel eens.
4: Ik ben John. Ik ben 61 jaar ongeveer. Ze noemen mij de legend. Omdat ik al.
1: Omdat je er al eens bent sinds iedereen begonnen is met darten.
4: Ja, geen profdarter. En ja, ik hou van een drankje.
1: Ah, heerlijk, jongens.
4: Ik kom met twee zonen in het elftal zitten.
1: Ja, dat irritante jingletje is nou ook weg. Dus lekker, want ze hebben bij de HGVM geen geld voor een nieuwe. Dus dat is allemaal kut. Oh, sorry, zei ik dat echt. Maar heel leuk dat jullie zijn, jongens.
5: Ja.
1: En hoe lang darten jullie al?
5: Nou ja, eigenlijk, hij had een heel klein zoldergangetje waar hij een dartbord had opgehangen vroeger. Dus daar gingen we altijd een beetje gooien. Nou ja, zeg dat ik misschien 12 was of zo, denk ik. Ja. 10, 12.
4: Nee, vanaf mijn 18 heb ik gedart bij de Aztecs nog. Heel vroeger was dat. Hele oude mensen weten dat nog. En toen was ik met Jan Bakkenes en ja, LSL's 5 zat er nog in. Maar dat is echt al een hele tijd terug. En die wij speelden toen tweede divisie. Dat is het hoogste wat ik ooit gegooid heb.
1: Ja, en wat maakt darten zo mooi, John?
4: Ik denk gewoon de vriendschap. Hij heeft een vriendenteam van de voetbal ook een beetje. En hij heeft mij een beetje erbij gevraagd om een beetje... Ja, een soort, soort troef, een soort troef.
5: Ja, hij moet toch een beetje het gereel houden, hè?
1: Ja, maar ja dat zal wel. Maar je kan ook, zeg maar, gaan toepen of zo. Weet je, waarom? Hoe is dat darten in jullie leven gekomen dan?
4: Ja, dat was een beetje meer... Ja, bij ons thuis eigenlijk gewoon.
5: Een beetje voor de lol. Ja. Je gaat op een gegeven moment ga je denken...
1: Had je tv gekeken? Dat je denkt, dat kan ik ook wel.
4: Ja, in de tijd dat ik dartte nog, was Erik Bristo en Jockey Wilson. En er werd dan ook een lekker pintje bij gedronken nog. En, maar dat mag nou tegenwoordig allemaal niet meer. Want het is nu echt een dartsport eigenlijk gewoon.
1: En, ja, je had Andy Fordham en zo.
4: Hij was nog wel eens kachel van het podium af.
1: Ted Henke, leeft hij nog?
5: Hebben ze nou doping?
1: Die leeft nog, hè? Andy Fordham niet meer, hè? Nee, dat vond ik zo'n mooie man.
5: Ja, hij was ook groot wel, Andy Forum.
1: En heel breed.
5: Ja, ook wel eens Andy Forum.
1: Breed aan de voorkant. Ja, is het zo?
4: Ja, aan de voorkant.
1: Een beetje Viking. Hey, ja, leuk jongens. Hey, en ik kreeg een DM'tje van jullie. Hè? Van joh, als wij nou jouw nummer promoten, Taxi naar mijn ex, dan willen wij wel een keer langskomen bij de radio. Dus dat, nou, dat hebben we dan even bij deze zitten we dat te doen. Hebben jullie nog, zoek je nog mensen bij de Gouden Regenbar? Gaan jullie dan, of hoe zit dat?
5: Nou, volgens mij, Marius, ja, de Gouden Regenbar is echt top om te gooien. Dus hij zit op de drukke dagen, dat is dan de vrijdag en de donderdag, zit hij echt wel vol. Voor wat ik weet, en de dinsdag en de maandag, dan is sowieso bij de andere cafés is het echt wel rustig. En daar heeft hij er ook al wel 2 à 3 teams. Daar heeft hij volgens mij nog wel ruimte. Maar ja, de vrijdag is altijd wel helemaal afgeladen. Maar dat vinden wij dus ook weer gezellig.
1: Ja, dus gewoon hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
5: Om serieus te staan gooien, maar...
1: Maar is het dan wel een beetje competitie of is het echt gewoon meer een excuus om op vrijdagavond bier te gaan drinken?
4: Ja, nou, ik denk een beetje voor beide.
1: Ligt aan wie het vraagt.
5: Ligt ook aan wie je tegenstander is. Hoor.
1: En als ik het aan jullie vraag, zeg je gewoon in de koor bier drinken.
4: Ik moest toevallig tegen Vredenburg...
5: Rustenburg.
1: Café Rustenburg, ja. Van,
4: Rustenburg. En daar speelt toevallig mijn neef in. En dat wist ik ook niet, dat ik al
1: leuk.
4: Niet meer gezien, denk ik. En dan kom je dan tegen. En dan moest ik het tegen darten. Dus. Ja. We hebben wel ruim 3-0 verloren. Maar ja,
5: 6-3 verloren.
4: Ja,
5: 6-3 verloren.
4: In totaal,
5: maar
4: ja.
5: Ze zeiden zelf, jongens, nu komt de belangrijkste. Dat was de biergame. En die wonnen we. Ja.
1: De bierpong? Ja. Hoe was dat? Wat was de biergame? Gewoon gooien voor een biertje? Of?
5: Gewoon 701 met z'n vieren naar beneden. Ja. En dan degene die verliest, die moet het drankje betalen.
1: Ja, leuk. Nou ja, dat hebben jullie verloren dus, Dick.
5: Gewonnen.
1: Maar die heb je wel gewonnen. En voor de rest heb je alles verloren van Rustenburg. Ja, dat moesten we nog even noemen op de radio, geloof ik.
5: Ja.
1: Bij deze gedaan. Hey, en bar 188?
5: Heb ik nog nooit gegooid. Ik hoor wel dat het daar...
1: Schande, zo gezellig daar.
5: Ik ben er nog nooit bij de poel gekomen.
1: Ik ga Karen en Nicky ook een keer uitnodigen. Dan komen hier eigenlijk alleen maar mannen. Het is één groot hengstenbal. Dus dat compenseer ik in de rest van mijn weekend. Maar dat mag niemand weten.
5: Ik zie overal online altijd voorbij komen. Inderdaad.
1: Ja, dat is echt niet normaal. Maar goed, goed. En Faya Laurens is de eerste geweest in de show. Die telt natuurlijk wel voor 100 gewoon. Ik bedoel, vrouwelijker dan dat krijg ik bijna niet.
5: Nee.
1: Dus dat was top, jongens. Hey, hebben jullie nog advies voor beginnende darters? Ik kan beter aan Jeffrey vragen, want daarom vraag ik het aan jullie.
5: Hebben wij nog een advies voor beginnende darters?
4: Nee, in ieder geval, je moet er plezier in hebben, denk ik. Ik denk dat het belangrijkste is.
5: Dat is het belangrijkste.
4: Kijk, als jij met een chagrijnig kop gaat darten en als je in een café, dat is ook niet leuker dan...
1: Nee, dat is ook echt zo. Dus het gaat gewoon vooral om plezier. Het is echt heel recreatief.
5: Ja, zeker.
1: Oké, ik zou bijna zeggen, hebben jullie nog wat wijze woorden? Maar dat zal wel niet lukken. Hebben jullie nog wat laatste woorden voor de Hagenaars en Hagenezen onder ons?
5: Nou ja, vooral voor de jongere generatie, zeg maar. Wij komen veel tegen oudere teams te staan. Echt wel, ik ben dan zelf 30, maar wel echt vaak mannen van 50. Mm. En ik denk dat ook heel veel jonge gasten van 18 het best wel leuk vinden om te darten. Maar dat ze misschien niet de hele route weten hoe ik een team moet starten. En dat soort dingen. Nou ja, maak een groepje van 8 bij elkaar. Je hebt er 4 nodig op de vrijdag. wij doen het altijd met een polletje in de groepsapp van wie is er.
1: Ja.
5: En dan kun je nou ja, lekker avondje indrinken slash darten en dan ga je dan naar de stad in.
1: Nou ja, dat klinkt supergezellig. Dus dat is een heel zinnig antwoord. Het gaat ook om de gezelligheid, het gaat om plezier. Wat maakt het dan het allermooist? Is er iets van holy grail van het darten, waardoor je dat toch...
5: Ook wel, ja, dat heb ik dan toch ook wel een beetje, dat winnen. Je wil toch wel winnen.
4: Ja, en het is ja we toch zijn wel fanatiek ook.
5: Het is toch die competitieve strijd met die tegenstander. Maar ik vind het ook wel leuk als een tegenstander ook een beetje, ja, noem ik het dan scheid heb, die ook een beetje daar staan voor de lol en ja, dat ze winnen. En het boeit niet echt dat ze hem verliezen of winnen, zeg maar.
1: Als het maar gezellig is.
5: Maar gezellig
1: ja,
5: juist.
1: Ja, oké. Okay. Hebben jullie nog wat leuks op de agenda staan dit weekend? Gaan jullie vanavond nog darten?
5: We zouden eigenlijk vanavond gaan darten, maar die hebben we dus naar gisteren gehad. Omdat we...
1: Dat we jullie hier zaten vandaag.
5: Ja, omdat we dit hadden. Dus we
1: kijk het goed.
5: Verloren. Nogmaals, meneer Rustenburg, we hebben verloren.
1: Meneer Simonis heet hij, hè?
5: Meneer Simonis, we hebben verloren van jullie. Dus ja, dat...
1: Ja, nee, die hebben we dan wel overgebracht volgende week. Dus dat gaan ze horen.
4: Ja, zeker, ja.
1: Nou, gezellig, jongens. Ik wil jullie eigenlijk hartelijk bedanken.
5: Ja, helemaal goed.
1: Dus dames en heren, de natte trippels. Ja, het is niet te geloven.
4: Ja. Jammer dat er geen bier was.
1: Dat... Ja, nee, dat mag niet in de bibliotheek, maar te gek dat jullie er zijn. En ja, Jeffrey, dan moeten wij toch even een serieus gesprek ook nog gaan voeren.
3: Ja, dan gaan wij.
1: Maar goed, wij zijn nuchter. Maar bij de natte trippels ook, dus dat was een flauw geintje voor mij. Hé, maar hoe ziet jouw voorbereiding er dan uit voor dat grote televisietoernooi wat je eind deze maand gaat doen?
3: Ja, in principe is het gewoon elke dag gewoon trainen. Elke dag, of nou ja, 2 à 3 dagen in de week sowieso naar de sportschool te gaan om gewoon fit te zijn. Ja, en dan ga je eigenlijk zo voorbereiden richting een toernooi.
1: Ja, je zou bijna denken, die dartpijlen, die zijn toch niet zo zwaar dat je dan naar de gym moet?
3: Nee, ja, je zou zeggen inderdaad dat het niet nodig is. Maar het is merendeels gewoon voor je spieren om dat gewoon lekker soepel te houden. Dat eigenlijk, ja, gewoon dat je ook lekker in je vel zit.
1: Ja, mentaal ook, denk ik. Sporten, dat is toch altijd vaak, ook voor je hormonen, is dat toch goed?
3: Zeker weten. Dus ja, vandaar ook dat ik dan naar de sportschool ga. En ja, eigenlijk zo bereid ik me een beetje voor richting al toernooien. En ik heb sowieso ook nog daarnaast nog vloertoernooien door de week. Dus dat, ja, het is eigenlijk gewoon best wel een druk schema.
1: Ja, en die andere toernooi, waar moet je die dan spelen? Moet je daarvoor naar het buitenland ook? Of hoe gaat zoiets?
3: Ja, zeker. Ik ga dan nu aanstaande zondag ga ik sowieso naar Duitsland voor 2 dagen. Die week erop zit ik weer in Engeland. Ja, eigenlijk is het elke keer een beetje zo op en neer.
1: Ja, en dat is dan gewoon ook... Eigenlijk de competitie, want je staat op een wereldranglijst volgens mij.
3: Klopt.
1: Hoe werkt dat precies in dart? Ik weet het ook niet helemaal precies, maar ik denk veel mensen thuis ook niet.
3: Nou ja, de ranking, de order of merit, zeg maar, dat gaat op prijzengeld wat je verdiend
1: ja,
3: hebt.
1: Ja.
3: En dat geld, dat wordt bij 2 jaar wordt dat bij elkaar opgeteld. En dan heb je dan je ranking op de wereldranglijst.
1: Oh ja, dat is wel een hele goede feitelijke manier om dat te doen.
3: Ja, en dan als je 2 jaar gespeeld hebt, moet je in de top 64 zien te komen. En als je daarin staat, dan mag je nog een jaar verlengen. En in dat jaar moet je dan je eerste jaar weer terugverdedigen.
1: Ja, dus dan moet je wel weer presteren, anders ga je daaruit.
3: Ja, klopt
1: toch?
3: Inderdaad.
1: Ja. Ja, maar jij bent er ook een tijd uit geweest, toch?
3: Ik ben inderdaad een jaartje ben ik eruit geweest inderdaad. Een jaartje geen tourkaart gehad. Dus ik heb echt voor mezelf gewoon een sabbatical genomen. Want ik had daarvoor heel veel last van een schouderblessure.
1: Oké, dus je lichaam had gewoon rust nodig?
3: Klopt, ja. En ik had ook 3 keer geopereerd geweest. Dus ik moest eigenlijk echt wel die rust hebben. Aan de ene kant... Gelukkig dat ik mijn tourkaart kwijtraakte, zodat ik ook die rust kon nemen. Mm-hmm. En uiteindelijk in januari weer naar de Q-school gegaan. En daar mijn tourkaart weer terugverdiend. En ja, zo ben ik weer 2 jaar prof.
1: Ja, gefeliciteerd daarmee trouwens. Ja, dat is toch een hele knappe prestatie dat je ja, bij dat selecte clubje beste darters ter wereld zit.
3: Ja, nee, zeker.
1: Dat is wel gewoon hoe het is.
3: Zeker. En ja, ik heb natuurlijk ook in het verleden bewezen dat ik gewoon nummer 20 van de wereld heb gestaan. Dus ja, ik ben wel gewoon, inderdaad, qua kwaliteiten kan ik daar gewoon meedraaien.
1: Ja, en het is dan, je bent dan een gevestigde naam. Is dat dan, nou ja, dat is dan ook lastig. Zeker als je een blessure hebt die dan slepend is. Anders word je ook niet 3 keer geopereerd. Hoe voel je je nu trouwens?
3: Ja, nu gaat het juist super. Ja. Ik ben zeg maar ook verleden jaar ook begonnen met sporten. En ja, dat helpt mij gewoon zodanig met mijn schouder... dat ik gewoon alles gewoon, ja, gewoon soepel en vrij kan spelen, zeg maar. Dus dat heeft me wel gewoon echt geholpen.
1: Ah, dat is wel goed nieuws. Dus, ja. Maar daar heb je dus je levensstijl wel voor aangepast?
3: Ja, zeker, zeker. En dat, ja, dat heb ik allemaal ondervonden vorig jaar. Ook omdat ik natuurlijk dat jaar gewoon echt rust had. En ja, nu aankomend jaar, zeg maar dit jaar en volgend jaar... moet ik gewoon weer gaan knallen en zo ver mogelijk weer... zien te komen en prestaties te leveren.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik hoop, dat ga je gewoon heel goed doen. Dat gaat goed komen. Hey, was het lastig voor jou, dus vraag naar de bekende weg. Want als je natuurlijk iets niet kan wat jij heel erg goed kan... waarmee je ook je brood verdient. Hoe was dat, laat ik dat die vraag openstellen... hoe was het voor jou om dan zo'n jaar in die pauzestand te moeten staan verplicht... om je lichaam gewoon die tijd te geven?
3: Nou, eigenlijk is het jaartje rust heel erg verhelderend geweest. Mm. Eigenlijk zeg maar, daarvoor, omdat ik zeg maar, niet meer presteerde, zeg maar, ging het mentaal niet echt de goede kant op. Ik had er eigenlijk totaal geen zin meer in. Ik wou helemaal niks meer met darten. Ik dacht van, joh, zoek het allemaal maar uit en ik ga wat anders doen. En,
1: dus daar was je er gewoon bijna klaar mee dan, om het zo te zeggen?
3: Ja, zeker. Ik was er gewoon echt inderdaad klaar mee. En op een gegeven moment, dat jaartje dat eruit, dat heeft me gewoon zo goed gedaan. Ik ben ook DJ weer gaan oppakken. Mm. Ook inderdaad muziek mee bezig geweest. Dus er zijn gewoon weer wat leukere dingen in mijn leven gekomen. En ja, zodoende kreeg ik ook weer het gevoel van ik mis het darten. En ja, dus zo ben ik januari naar Q-School gegaan. En uiteindelijk weer mijn toekomst weer terugverdiend.
1: Ja, geweldig man. Geweldig. En hoe heb je dan toch voor jezelf die knoppen omgezet? Als je zegt van nou, ik zat eigenlijk zo diep in de put dat ik, nou ja, getwijfeld heb, volgens mij vrij vertaald, getwijfeld heb om door te gaan. Hoe vind je dan toch weer die kracht? Mentale veerkracht? Zit dat in je? Kan ook.
3: Nou, dat zit inderdaad wel in me. Omdat ik ook gewoon weet dat ik zoveel meer in mijn mars heb dan wat ik al gepresteerd heb. En op een gegeven moment, ja, dan zie je toch weer toernooitjes op de tv. En dan zie je natuurlijk het WK. Ja, toen begon het wel weer gewoon te kriebelen. En dat gevoel heb ik gewoon meegenomen naar januari en zo heb ik Q-School gespeeld.
1: Ja, en jij zegt van nou, ik had gewoon een hele slechte reeks. Kwam weinig eigenlijk uit je vingers, om het maar letterlijk uit te drukken. Kwam dat dan ook door die schouderblessure?
3: Ja, voornamelijk. Laat ik zo zeggen, ik kon door mijn schouderblessure mijn arm niet meer eigenlijk helemaal omhoog halen. En ja, dat belemmerde me zodanig in de dartsport. Ja, dat gaat gewoon niet.
1: Ja, en dat ging waarschijnlijk ook gewoon doorwerken in je zelfvertrouwen enzovoorts.
3: Ja, zeker. Ja, mentaal ga je gewoon eigenlijk naar de kloten, heel eerlijk gezegd. En er kwamen ook natuurlijk ook nog privéomstandigheden. Want ik moest natuurlijk belastingdienst terugbetalen. Dat was €55.000, dus ja, dat is ook niet niks. Had ik het gelukkig wel, maar dan nog, ja.
1: Je hebt wel heel veel geld. En je hebt dat dan staan en moet je dan in één keer overmaken.
3: Ja, zeker. Dat doet ook gewoon pijn.
1: Dat doet zeker pijn. Ja, ik heb gisteren die aangifte weer gedaan. We nemen dit op 1 mei. Ja, het was ook huilen. Aan de andere kant ben dankbaar, weet je wel. Maar het is echt huilen.
3: Nee, zeker. Dus ja, dat, weet je, dat overkomt je op dat moment helaas. Maar er zijn gewoon nu heel veel leuke dingen, positieve dingen in mijn leven gekomen. Ja, dat heeft me ook gewoon superveel kracht gegeven.
1: Ja, wat super, super fijn. En ik vind het wel mooi wat je zegt. En nu, die blessure is over. En kan je nou je schouder gewoon weer echt belasten?
3: Jazeker. Nou ja, ik kan hem nou gewoon weer omhoog halen. Maar normaal gesproken met de blessure kon niet hoger als dit.
1: Ja, dat is niet te doen, joh. Nee. Jij kan het heel goed tegen druk, toch dan?
3: Nou.
1: In die partijen, of niet zo?
3: Nou, ik moet zeggen, in het verleden was ik meer zelfverzekerd. Mm-hmm. Maar op dit moment, ja, ook vanwege de schouderblessure en alles, heb ik niet meer echt die zelfvertrouwen. Dus ik merk nu wel dat ik veel meer druk heb als daarvoor.
1: Ja, omdat je toch dan nu het gevoel hebt van, nou, ik krijg nu die kans weer, moet ik het waarmaken of zo?
3: Ja, denk het wel ook. En ook omdat ik mezelf gewoon weer wil bewijzen, zeg maar, van, joh, ik kan het nog steeds. En ja, die druk leg ik dan mezelf natuurlijk toe. Ook omdat ik natuurlijk drang heb naar prestaties. Ja. En ja, ik denk dat best wel menselijk is ook.
1: Nee, ja, dat denk ik ook. Heb je echt die honger naar dat succes? Of is het gewoon een uit de hand gelopen talent wat je hebt? Of heb je echt die drive ook om de allerbeste te zijn? Hoe werkt dat bij jou?
3: Nou ja, toen in mijn jeugd was ik eigenlijk al vrij snel best wel bekend, zeg maar, in de dartwereld. Ik was op mijn 13e werd ik al Nederlands kampioen, Europees kampioen jeugd. Op een gegeven moment op mijn 16e wereldkampioen jeugd. Dus ik was eigenlijk
1: wereldkampioen op je 16e al, in de jeugd?
3: In de jeugd,
1: bizar.
3: Ja. En ben ik eigenlijk zodanig erin gerold dat ik eigenlijk op mijn 18e al prof werd.
1: Zo, dat is wel. Is dat vroeg? Dat klinkt heel vroeg.
3: Het klinkt heel vroeg, inderdaad. Ja. Maar zo is mijn carrière wel gelopen. Aan de ene kant denk ik van ja, had ik het misschien een paar jaar later kunnen doen om meer ervaring te hebben. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, die ervaring die ik nu gehad heb, ja, dat kan niet iedereen zeggen.
1: Nee, want je hebt nou al dan 3 jaar in die hoogste klasse gespeeld, denk ik nu. Of
3: nee,
1: niet?
3: Nee.
1: Of langer?
3: Ik ben nu, sinds mijn 18, ik ben nu 30. Dus 12 jaar eigenlijk, zeg maar, prof.
1: Gewoon op topniveau?
3: Ja, eigenlijk op topniveau.
1: En dan een jaar eruit geweest?
3: Een jaar eruit geweest.
1: Hey, wat maakt darten lastig?
3: Wat maakt darten lastig? Het is natuurlijk een hand-oogcoördinatiespel. Je moet het gewoon heel veel doen, heel veel trainen. Ik denk ook dat met een klein stukje talent en met veel discipline en trainen kan je echt nog steeds wel heel ver komen in het darten. En ja, dat zie je ook tegenwoordig aan het jeugd, wat nu aan het gooien is bij de PDC ook. Kijk maar naar Luc Littler.
6: Ja.
3: Ja, dat is gewoon zo'n megatalent. Ja, die hebben het zodanig ontwikkeld dat hij gewoon wereldkampioen is op zijn 18e.
1: Ja, dat is echt bizar. Ja. Dat is echt bizar. Wat is jouw grootste succes geweest in het volwassene darten, zeg maar? Want in de jeugd ben je wereldkampioen geworden. En daarna, in die carrière van je, waarvan zeg je nou, dat is echt het grootste wat ik heb bereikt?
3: Nou ja, ik heb op zich best wel hele mooie dingen mogen meemaken, hoor, met dat carrière. Ik heb natuurlijk de halve finale World Matchplay gehaald in 2018. Een keer kwartfinale bij de World Grand Prix. Mm-hmm. Op het WK heb ik een keer laatste 16 gehaald. En omdat ik zulke goede jaren had, mocht ik ook een keer invallen bij de Premier League of Darts. Mm-hmm. In Ahoy. En dat was toch wel echt het mooiste moment uit mijn carrière. Gewoon 10.000 man die mijn naam aan het zingen waren, aan het schreeuwen. Dat gaf echt een... Ik krijg nog steeds gewoon kippenvel van dat moment.
1: Ja, ik zie het. Ja, wat gaat er dan door je heen? Dat is ook zo'n klassieke vraag, maar daar ben ik wel benieuwd naar.
3: Ja, het is gewoon, als je daar op het podium staat en je hoort dat, en dat gevoel is eigenlijk onbeschrijfelijk. Er gaat adrenaline door je heen. Je krijgt inderdaad gewoon kippenvel. Er komt zo'n geluid naar het podium toe. Ja, dat is gewoon niet te beschrijven.
1: En geeft dat jou extra kracht op zo'n moment? Het zal wel, maar toch even naar de bekende weg vragen.
3: Nou ja, nee, zeker. Tuurlijk geeft het je een bepaald soort kracht. Zeker als 10.000 man gewoon achter je staat. En ik heb die wedstrijd dan wel helaas verloren tegen Rob Cross. Mm-hmm. Maar ja, ik stond wel, 3-0 of 3-1 voor. Dus,
1: ja, dus je bent goed aan die pot begonnen en daarna kwam hij erin.
3: Ja, daarna kwam hij erin.
1: Ja. Ja. Hey, en heb je ook het omgekeerde gehad? Dat je van die, dat zie je ook wel eens, hè? Dat het publiek zich heel erg juist, hè, dan in dit geval voor je tegenstander gaat staan.
3: Jazeker, heb ik ook wel eens meegemaakt. Ik heb wel eens een keer in Oostenrijk gespeeld tegen Mensa Zurovic. Nou ja, dat is ook een Oostenrijker. Ja. Dus ja, dan in eigen
1: land. En die heel goed kan darten ook.
3: Ook zeker, ja, ja, ja. En ja, we speelden in zijn land. En ja, dan weet je gewoon dat het publiek gewoon tegen is. En dat is best lastig.
1: Hoe ga je ermee om?
3: Ja, je moet je proberen ervoor af te sluiten. Maar aan de ene kant, ja, je hoort zo'n golf aan geluid en ook natuurlijk boelgeroep. Maar ja, op dat moment moet je er maar mee dealen en eigenlijk gewoon je ding blijven doen.
1: Ja, is dat toen gelukt?
3: Dat is toen.
1: Je hebt gewonnen.
3: Ik heb gewonnen, toen inderdaad, gewonnen. Ja.
1: Ja. Ah, dat is wel te gek. Hey, ja, Jeffrey, dus verder dit jaar, wat staat er voor jou op de agenda? Ik denk een hele hoop dan. Als je gekwalificeerd bent.
3: Ja, er staat een hele hoop op de planning. Ja, wat ik net al zei, de vloertoernooien zijn bijna elke week dat ik in het buitenland zit. Ja. En ja, voor de rest, Eurotour kwalificaties moet ik dan nog spelen. Heb ik dan nu aankomen.
1: Wat is de Eurotour ook alweer?
3: Ja, European Tour, dat is dan eigenlijk wat uitgezonden wordt. Dus daar heb je de kwalificatietoernooien daarvoor. Die speel je dan, als je kwalificeert, mag je dan aan het hoofdtoernooi meedoen.
6: Ja.
3: Nou, daar heb je de 13 van per jaar, of 14 zelfs. En ja, als je daar zo plaatst, dan speel je ook gewoon echt op een podium met publiek en tv erbij.
1: Ja, dus dat staat er ook op. Hey, is die route daar naartoe, al die toernooien, voor die grote toernooien, is dat ook een soort manier voor jou om wedstrijdritme op te doen? Hoe werkt zoiets?
3: Nou ja, wedstrijdritme heb je eigenlijk altijd wel. Zeker als prof zijnde. Want ja, je speelt natuurlijk gewoon elke week. En ja, daarbuiten ben je natuurlijk ook gewoon nog eens aan het trainen. Ik heb mijn competitieavondje. Ik heb nog een Super League waar ik ook aan meedoe. Dus ja, je blijft altijd wel bezig.
1: Ja, wat is die Super League ook alweer? Ook voor de mensen thuis?
3: Super League is de hoogste competitie die je met je team kan gooien van Nederland. Dus landelijk.
1: Dus dan gooi je samen?
3: Ja, klopt, klopt.
1: Met wie doe je dat?
3: In de Kleine Eik hebben we een Super League team, daar speel ik dan. Ja.
1: Bij Alex?
3: Bij Alex.
1: Gezellig.
3: Ja, ja, ja. En daar zit ook Mike Kuifhoven in, ook een prof darter.
6: Oh ja. Oh ja.
3: Dus ja, nee, het is onwijs gezellig altijd op de zaterdagen.
1: Ja joh, en de Aubergenius, hoe is het met hem?
3: Ja, met Dirk gaat het goed. Hij speelt alleen niet bij ons in de Super League team.
1: Ah, dat is wel zonde dan.
3: Dat is inderdaad wel
1: zonde. Ik vind dat zo'n leuke vent.
3: Ja, zeker.
1: Ik ken hem niet goed hoor, maar een paar keer ontmoet. Ja, aardige kerel ook.
3: Zeker weten. Ja, Dirk is ook een goede maat van.
1: Ja, dat wou ik ook nog vragen. Is het gezellig onderling? Of is het misgunnen en een beetje het volkszangerswereldje?
3: Nee.
1: DJ's hebben het altijd zo leuk. Dat heb ik met Jam vaak, outsiders. Iedereen is lief voor elkaar. Heel die 90s clique is één grote knuffelbende. En dan, hè, dat helpt wel. Dat dat iemand zegt, hey, leuk en ik support je, weet je wel.
3: Zeker, zeker. Nou ja, eigenlijk in de darten, ja, vrijwel de Nederlanders onderling gaan altijd wel gewoon goed met elkaar om. Wij sowieso als met dat, ja, een beetje de Haagse clubje, zeg maar. Zeg ja. Dan. Ja. Met Kuifhoven, Dirk, Marvin van Velsen.
6: Oh ja, Marvin,
3: ja. En Raymond zitten er dan natuurlijk ook af en toe bij. Ja, we hebben het altijd wel gewoon gezellig. We gaan samen uit eten en dat soort dingen als we in het buitenland zitten. Dus ja, dat is altijd wel gezellig.
1: Oh, lach joh. Marvin is die gast die zo op Richard de Mos lijkt.
3: Ja, ja.
1: Ja, die ken ik joh. Wat een aardige peer. Hoe is het met hem?
3: Ja, met Marvin gaat het ook goed.
1: Leuk man. Ja. Hij is een groot talent, hè?
3: Ja, zeker, zeker. Hij heeft wel een wat minder jaar gedraaid, naar mijn idee. Ik merk wel dat hij wel wat meer stappen aan het maken is. Maar op zich, ja, ik ken hem nog veel beter.
1: Ja, help je hem daarbij? Dat zal vast wel.
3: Nou ja, dat doen we eigenlijk niet zo. Heel af en toe willen we nog wel eens met elkaar trainen en dat soort dingen. Maar het is niet echt dat we... Want je blijft ook natuurlijk deels concurrenten van elkaar.
1: Ja, ja, dus je gaat ook niet vertellen hoe het moet dan. Terwijl je speelt ook samen.
3: Ja, eigenlijk, ja.
1: Ja, er zitten zo twee kanten aan die medaille. Maar ik begrijp hem wel. Hey, voor mij, hè, als ik darten kijk... ik vind het een van de meest extreme sporten als het gaat om mindgame. Het is alles, hè. Ik weet nog dat ik vroeger... ik was geen hele goede voetballer. Smitshoek A1 is het hoogste dat ik heb gespeeld. Dat was best aardig, moet ik zeggen. Maar toen was ik 30 kilo lichter, dus ik kon nog heel hard rennen. Maar ik vind darten echt een mindgame. Want je moet het ook zelf doen. Het is dan natuurlijk zo'n league waarin je met een team speelt. En dan is teams. Maar dan nog, de druk is er wel op jou. Klopt dat? Of zeg je van, nou ja, je kan eigenlijk heel veel techniek oefenen. En waar ligt dat zwaartepunt een beetje? Dat zoek ik een beetje. Tussen zeg maar techniek en de mentale weerbaarheid die je toch moet hebben om in zo'n hal. Je kan eigenlijk heel veel techniek oefenen. En waar ligt dat zwaartepunt een beetje? Dat zoek ik een beetje. Tussen zeg maar techniek en de mentale weerbaarheid die je toch moet hebben om in zo'n hal, waar vaak heel veel mensen zijn,

0: zelf altijd wel merk dat ik in de wedstrijd net even ietsje minder gooi als wat ik in de trainingen doe.
1: Ja, dat meen je. Dus, je kan eigenlijk beter gooien dan dat je aan het publiek laat zien. Als je kijkt naar gemiddeldes en zo en finishes. En...
0: Ja, voor mijn gevoel inderdaad wel. Ja. Want eigenlijk wat ik thuis natuurlijk merk, heb ik die druk niet. Heb ik die spanning en alle spanning niet. Dus, en dan sta je gewoon relaxed.
1: Lekker losjes te gooien.
0: Ja, dat inderdaad. Ja. En dan merk ik gewoon dat het gewoon zoveel beter gaat. Ja, en eigenlijk wil je dat naar het podium halen.
1: Ja, lukt jou dat? Zit daar nog groei in?
0: Dat denk ik wel. Ik moet ook zeggen van ja, ik ben net weer terug. Dus ik ben nou weer een beetje rustig aan weer aan het opbouwen. Want ik heb afgelopen jaar heb ik helemaal niks gedaan. Qua darten, ook niet qua trainen.
2: Ja.
0: En nu ben ik gewoon weer rustig aan het opbouwen. Rustig ook weer aan de druk aan het wennen, aan alle toernooien.
2: Ja.
0: Dus dat heb gewoon eventjes tijd nodig.
1: Ja, hoe gaat dat? Hoe bevalt het nu voor jou een beetje die balans? Hoor ik er toch ook in terug om die balans te bewaken. Van jou enerzijds, je bent weer lekker aan het gas geven. Tegelijkertijd moet je ook wel voorkomen dat je weer natuurlijk wat niet gaat gebeuren, maar dat je weer last krijgt van iets.
0: Nee, zeker. Dus daar waak ik ook zelf voor, dat ik gewoon weer niet gelijk te snel te veel wil doen. Dus dat hou ik ook gewoon zeker in de gaten.
1: Ja, maar hoe doe je dat? Gewoon goed bij jezelf inchecken? Of hoe werkt zoiets?
0: Nou ja, in principe wat ik doe is gewoon sowieso om de 2 weken naar de fysio. Inderdaad dat sporten wat ik dan doe. En ook gewoon dagen rust gewoon inplannen voor mezelf door de week.
1: Ja, en wat ga je dan doen als jij rust neemt? Hoe ziet dat zo'n dag eruit?
0: Nou ja, eigenlijk...
1: We willen alles weten hier bij de AGFM.
0: Nou ja, op zich is dat gewoon lekker relaxed. Ik ga dan lekker met mijn vriendin en met haar dochter gaan we dan leuke dingen doen. Of ik zit dan gewoon lekker... ben ik ook af en toe bezig gewoon met mijn muziek om gewoon even mijn...
1: Ja, dat vind ik leuk om zo over te hebben. Ja, precies. Ja, dat is een grote passie van je.
0: Ja, om dan gewoon even mijn gedachten ergens anders op te zetten. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik doe.
1: Klinkt ook wel eens een mooi leven, Jeffrey de Zwaan.
0: Het is zeker een mooi leven, ja.
1: Ja, hoe is het? Omdat... Is voor jou lastig, want het is ook wel een beetje extreem. Hè? Want je staat dan ineens in de volle hal. Weet ik zelf ook wel wat van. Hoewel bij jou het publiek nog veel groter is. En daarna zit je alleen of met z'n tweeën of met z'n drieën op de bank. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, op zich, ja, ik ben het gewend. Het klinkt misschien stom om te zeggen, maar dit is al... Ja, wat ik zeg, al 11 jaar is dit zo mijn leven.
1: Ja, en daarvoor natuurlijk in de jeugd.
0: Ja, en daarvoor ook in de jeugd inderdaad, ja. En ja, ik had natuurlijk ook... ik heb wel gewoon gewerkt en dat soort dingen.
2: Ja.
0: Maar ja, dat doe ik op dit moment ook niet.
1: Nee, want je werk is gewoon... Je hebt van je hobby je werk kunnen maken. Van je passie. Of voor het darten. Maar weet jij nog waar dat is ontstaan? Dat je vroeger ergens een moment hebt gehad waarop je bent begonnen. Hoe is dat gelopen bij jou?
0: Nou ja, dat is eigenlijk best wel leuk begonnen. Want mijn opa en mijn vader die zaten toen naar darten te kijken. En dat was de Lakeside finale van...
1: dikke kans. Die heeft heel Nederland gezien uiteindelijk.
0: Ja, van Raymond van Barneveld en Jelle Klaassen toen op dat moment. En ik vond het dat op dat moment zo leuk. Ja, toen vroeg ik gelijk een dartbord voor mijn verjaardag. En ik wou eigen pijltjes en dat soort dingen. En zo ben ik een beetje begonnen met darten.
1: Ja, onvoorstelbaar joh. En had je toen al gelijk het idee van, dit vind ik zelf ook te gek?
0: Nou ja, in het begin vond ik het gewoon echt onwijs leuk om te doen. En ik weet nog heel goed, een klasgenootje van mij, die zat bij een wijkvereniging op darten. En die wist dat ik ook best wel thuis een beetje aan het darten was. En die vroeg een keer van, joh, kom een keertje langs, kijk of je het leuk vindt. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk daar een keer langs gegaan. En vond ik het zodanig leuk dat ik daar niet meer ben weggegaan toen.
1: Wat te gek. En ben je toen de wedstrijden gaan doen gelijk? Hoe jong was je toen?
0: Ik was toen een jaartje of 10, 11. En toen ook inderdaad wedstrijdjes in de wijkvereniging zelf dan. Ja, en later ben ik dan op mijn 12e wat nationale gaan gooien.
2: Ja.
0: En op mijn 13e toen gelijk de hele Nederlandse ranking afgegaan bij die aspiranten toen nog. En toen werd ik gelijk dat jaar werd ik ook Nederlands kampioen.
1: Ja. Jeetje. Maar het lijkt me wel een wereld waarin je toch ook sponsors nodig hebt en mensen die je helpen. En het lijkt een beetje op, ik denk op hockey of zo. Dat als je de absolute top, daar hockey is nog minder. Maar je kan natuurlijk veel geld verdienen in darten. Maar dan moet je echt die grote toernooien spelen. Pas dan gaat het natuurlijk echt. Gaat het echt optellen?
0: Zeker, ja. Je hebt gewoon echt wel de sponsoren gewoon nodig. Als ik zeg maar kijk van hoe vaak ik per jaar gewoon weg ben. Zeker als ik gewoon de proftoernooien gooi, zeg maar. Mm-hmm. De PDC-toernooien. Ja, dan ben je gewoon elke week zit je gewoon in het buitenland. Maar het is je vliegticket. Het is je...

0: je eten en drinken die je moet betalen natuurlijk. Het is je hotelkosten. Ja, en tegenwoordig zijn die kosten zodanig hoog. Ja, je hebt gewoon echt wel management en goede sponsoren nodig.
1: Ja, ja, en wie help je daarbij, Jeffrey? We mogen geen reclame maken, maar als we een boete krijgen, krijgt de zender die en niet ik. Dus dat scheelt. Nou, dus je kan ze rustig noemen allemaal.
0: Ja, nou ja, ik heb gewoon mijn management, Lucilex Management.
1: Oké.
0: En daarnaast heb ik nog Unicorn, dat is mijn materiaalsponsor.
1: Oh, ja.
0: En ja, die leveren mijn materiaal, geven daarna ook nog royalties van wat van mijn merchandise verkocht wordt natuurlijk. Ja. En ja, dat gebruik ik op dit moment allemaal voor alle toernooien te gooien. Dus ik ben nog op zoek naar nieuwe sponsoren zelfs.
1: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Wat voor partijen kunnen zich aanmelden bij jou?
0: Ja, echt van alles. Het moet wel binnen de richtlijnen zijn van de PDC. Want bijvoorbeeld net zoals alcohol en dat soort dingen, ja, dat mag natuurlijk niet.
1: Nee, dat heeft met de tv-gelden te maken.
0: Met de tv-gelden te maken, inderdaad. Ja. Dus daar moeten we ook altijd rekening mee houden. Maar in principe, van alles kan.
1: Ja, met de natte trippels hebben we natuurlijk het blokje alcohol al besproken. dus dat is wel... Moeten ze dan gelijk aan 10.000 euro's denken als sponsor? Of hoe gaat zoiets, Jeffrey?
0: Nou ja, daar gaat inderdaad mijn management over. Ik ga geen bedragen hier zo noemen.
1: Slim.
0: Natuurlijk. Ja, dat...
1: ik wilde het toch proberen.
0: Nee, daar moet ik gewoon, inderdaad gewoon rekening mee
1: houden. Ja, wat slim van je. Ja, dat is heel goed.
0: Ja, nee, daar gaat het management over.
1: Je praat wel makkelijk ook.
0: Ja, nou ja, dus ik ben gewoon zoals hoe ik ben.
1: Dat is ook een compliment. Maar heb jij wel eens mediatraining gehad bijvoorbeeld?
0: Ik heb inderdaad wel eens mediatraining gehad. Dus ja, ik weet wel inderdaad wel een beetje hoe of wat. En wat ik wel en niet kan zeggen.
1: Ja.
0: Dus ja, dat heb ik wel meegenomen.
1: En wat is jouw verhaal wat je graag vertelt? Stel, vandaag zit je hier bij de HaagFM. Wat vind je belangrijk om over jezelf of over je eigen leven te delen daarin? Als profdarter?
0: Ja.
1: Of ben je daar niet zo mee bezig?
0: Nee, daar ben ik eigenlijk niet zo echt mee bezig. Kijk, je kan mij beter gewoon een vraag stellen. En daar geef ik gewoon zo dadelijk makkelijk antwoord op. En ja, voor de rest ben ik eigenlijk wel gewoon een open boek. Dus ja, je kan me eigenlijk van alles vragen.
1: Ja, wat vind je dan zelf? Je zou van ja, ik neem een paar dagen rust. Maar wat vind jij nou echt zelf heel tof om te doen?
0: Nou ja, inderdaad bezig zijn met muziek.
1: Ja, laten we het daarover hebben, dat is leuk.
0: Ja, dat is echt waar echt wel een bepaalde passie ligt voor mij. Laat ik zo zeggen, ik luister elke dag gewoon muziek.
1: Muziek is echt creatie ook, hè? Het is echt creëren. Als je het maakt, ik heb dan altijd zo'n soort... Ja, we kan het niet, een soort cocon waar ik dan in zit of zo. Dat is heel bijzonder dat je iets aan het creëren bent wat er nog niet is.
0: Klopt, ja. Je bent het gewoon in je gedachten aan het visualiseren, zeg maar, naar wat je eigenlijk zoekt en wil. Zeker qua muziekstijl of bepaalde noten die we hebben. Ja, en ik kan het wel beamen dat als je dan zeg maar in de studio zit, ja, dat het echt wel dat je soort in een soort van space zit, zeg maar. Dat je gewoon echt van alles aan het bedenken bent of aan het uitzoeken bent wat leuk klinkt, inderdaad.
1: Ja, en als je het dan hebt inderdaad over toch ook wel het visualiseren of dat bedenken. Heb je dat dan tijdens die wedstrijden ook? Dat je vooraf denkt van hoe een partij kan gaan? Of...
0: Nou ja, heel af en toe heb ik dat wel eens. Zeker als ik bijvoorbeeld tegen een bekend iemand moet. Ik zeg maar wat, een Peter Wright of zo. Waar ik laatst ook tegen speelde. En eigenlijk in die wedstrijd daarvoor. Of zeg maar voordat ik naar het podium toe ging. Had ik eigenlijk een beetje in gedachten van. Oh, zou wel een kikker zijn als ik hem nou weer gewoon even eraf gooi.
1: Ja.
0: En uiteindelijk ga je een beetje je wedstrijd in je gedachten afspelen. En ja, uiteindelijk won ik dan wel.
1: En dan zie je wel wat overeenkomsten misschien.
0: Ja, nou, niet altijd, maar je ziet wel bepaalde dingen wat in je hoofd afspeelde, dat dat misschien terug kan komen in de wedstrijd.
1: Droom je het ook wel eens?
0: Jazeker, jazeker. Ja, ik heb meestal eigenlijk de dag voordat ik speel, zeg maar, dan gaat er al bepaalde dingen in mijn gedachten op.
1: Apart is dat, hè, wel?
0: Eigenlijk wel.
1: Ik vind dat echt magisch gewoon.
0: Ja, maar ja, dat is ook gewoon puur omdat je natuurlijk zodanig bezig bent met de sport. En kijk, als je bepaalde dingen visualiseert dat je wint bijvoorbeeld een wedstrijd, dan wil het vaak nog wel eens gebeuren dat ook gebeurt.
1: Ja. Ja, ik kan me de goal van Wout Weghorst herinneren tegen Polen. Dus binnenkort vind je voetbal een beetje leuk eigenlijk ook?
0: Ja, zeker.
1: Ja? Ja. Ben je Den Haag supporter ook?
0: Den Haag supporter,
1: kijk.
0: Ja.
1: Nou, dat is voor jou dan ook een heel mooi jaar, dit.
0: Dit is zeker een heel mooi jaar.
1: En je bent ook nog... we gaan het echt zo over muziek hebben, hoor, Jeffrey de Zwaan. Maar je bent ook nog politiek een beetje actief geweest.
0: Klopt.
1: Of misschien nog steeds.
0: Nou ja, op dit moment natuurlijk minder. Maar ja, ik was inderdaad lijstduwer bij Hart voor Den Haag.
1: Ja, wat grappig, joh. Dat is natuurlijk ook een enorm succes geweest dit jaar. Ja, vooralsnog, ze moeten er nog even uitkomen.
0: Zeker. Zeker.
1: Volgens mij, ze hebben zoveel zetels, moeten we goed komen. Maar wat heeft je daartoe bewogen eigenlijk? Dat je de politiek...
0: Nou ja, ik ken natuurlijk Jelle Meijners heel goed. Ja. Dus op een gegeven moment kwam...
1: Daar zeg je sowieso geen nee tegen eigenlijk.
0: Nee, inderdaad. En dat kwam een beetje zo ter sprake. En mij leek het wel gewoon leuk. En zeker ook om Hart voor Den Haag te helpen hierin. Want ik denk gewoon dat het echt wel een supergoeie partij is. En die echt wel iets moois van Den Haag wil maken. En ik vind dat wel belangrijk is.
1: Ja, en heb je verder dan nog ambities? Want Tom Beugelsdijk die gaat gewoon de raad in. Ik zei nog voor de grap tegen hem... van joh Tom, dan zul je mij nog moeten gaan bellen. Straks voor tips.
0: Ik had eigenlijk geen ambities of zo om de politiek in te gaan. Alleen aan de andere kant, nu je dat zo van dichtbij meegemaakt hebt... lijkt het me ook wel weer een soort van heel leuk.
1: Het is wel een hele gekke wereld. Ook heel extreem. Ik denk wel, het is ook een vorm van topsport eigenlijk.
0: Ja, dat lijkt me wel. Ja, je moet natuurlijk wel, als je ergens voor staat, daar moet je voor uitkomen.
1: Ja. Ja joh, dat is echt ook wel een hele hectische wereld. Met ook bepaalde momenten waarop je er echt moet staan. Mm-hmm. En dat is dan wel vergelijkbaar. Hey, en die muziek, waar is dat bij jou dan ontstaan? Want je maakt ook zelf nummers, je draait als DJ ook.
0: Klopt, ja. Het is eigenlijk ontstaan vorig jaar, zeg maar. Laat ik vanaf het begin beginnen. Mm-hmm. Op jonge leeftijd ben ik wel deels begonnen met DJ'en. Maar ja, toen kwam darten natuurlijk. Dus eigenlijk het DJ'en aan de kant gezet. En,
1: dus daar was je dan toch ook vroeg mee? Zowel met darten als met muziek?
0: Ja, zeker.
1: En heb je op een gegeven moment gewoon een keuze in moeten maken?
0: Daar heb ik inderdaad een keuze in moeten maken. Maar ja, met darten ging natuurlijk zo sky-high snel. Ja. Dus ja, die keuze heb ik eigenlijk best wel makkelijk gemaakt voor darten te kiezen.
1: Ja.
0: Dus de DJ aan de kant schoven. En eigenlijk vorig jaar natuurlijk tourkaart kwijt. Dus op een gegeven moment begon ik na te denken van wat wil ik nou? Ja. Kijk, ik wil ook niet op één paard wedden dat het echt alleen op darten is. Dus dan ben ik gewoon DJ weer op gaan pakken. Een producer gezocht die mij wil helpen, zeg maar, inderdaad mijn ideeën uit te werken. Zo ben ik bij Andor van Reven terechtgekomen.
1: Ja, Andor van Reven, ja. Die heeft ook veel met de kraaien, met Charlie Lonois gewerkt, geloof ik. Ken hem ook, Andor, aardige vent.
0: Zeker, ja. Dus wij werken nu gewoon inderdaad ook gewoon samen om zoveel mogelijk nummers uit te brengen. En kijken of ik daar ook een carrière in kan maken.
1: Ja, leuk man, maar dan ben je ook te boeken, denk ik.
0: Ik ben zeker te boeken, ja.
1: Ook nog?
0: Ook nog, ja.
1: Je hebt ook zo'n duizendpoot.
0: Grappig. Ben, een man van vele dingen.
1: Ja. Wat goed, man. Hey. En waar kunnen mensen jou vinden, Jeffrey?
0: Ja, sowieso op social media's. Ik heb een alias als Armed Arrows. Dus ook weer een beetje gerelateerd naar darten natuurlijk. Ja. Dus,
1: dat is jouw artiestennaam dan?
0: Dat is mijn artiestennaam inderdaad. Ja. En daar val ik. Kan je een e-mail sturen en dan ben ik te boeken.
1: Ja, wat leuk joh. Nu dit zegt, het begint me wel weer een beetje te dagen. Wat is grappig als mensen kunnen jou boeken. Wat kost dat ongeveer?
0: Geld.
1: Ja. Dan moet je even doorsparen, zeg je dan. Ja,
0: ja zoiets.
1: Hey, geweldig man. En hoeveel boekingen heb je een beetje? Wat voor boekingen zijn het? Wat komt er zo op je pad als DJ?
0: Nou, het is eigenlijk voornamelijk op dit moment eerst nog een beetje in de kroegjes. Gewoon van die kleine feestjes, verjaardagjes en dat soort dingen. Daar doe ik dan niet echt mijn eigen muziek. Dus de hardstyle scene waar ik in zit. Dan draai ik eigenlijk een beetje gewoon van alles. En ja, ik wil eigenlijk gewoon verder bouwen naar festivals. Echt mijn eigen muziek gaan promoten en laten horen.
1: Ja, je hebt natuurlijk al wel een naam.
0: Nou ja, in het hart natuurlijk.
1: Ja, daarom. En je had vroeger natuurlijk, toen ik nog jong was... ben iets ouder dan jij, dat zou ik niet zeggen... maar we schelen een stuk.
0: Oké.
1: Ja, Jody Bernal. Die is daarna natuurlijk... dat is dan natuurlijk wel muziek gebleven. Hè? Die is naast zanger is die DJ gebleven... en dan doet hij altijd even een minuutje... Casicanol natuurlijk erdoor.
0: Klopt.
1: Maar ja, dat zou natuurlijk in jouw geval ook wel gewoon kunnen. Ik heb het zelf als politicus zeg maar gedaan... dat ik dacht, ga ik zingen? Dan heb je een enorme... Win mee wel, omdat mensen je dan toch al kennen van iets anders.
0: Nou ja, zeker. En ik gebruik natuurlijk gewoon mijn eigen social media. Ook daarvoor om eigenlijk mijn nummers zodanig te promoten. Dat ook festivals en dat soort dingen dat ook te zien en te horen krijgen.
1: Ja, nou die moeten je dan wel even weten te vinden. Want wat is tot nu toe een beetje het doel wat je daarmee voor ogen hebt? Wil je echt die grote Zuiderpark dingen doen? Waar ligt jouw horizon op dat muzikale vlak?
0: Eigenlijk heb ik nooit echt een horizon. Ik wil eigenlijk gewoon meestal kijken hoe ver ik kan komen. Mm-hmm. En daar streef ik eigenlijk een beetje naar.
1: Ja, dus je hebt wat dat betreft geen einddoel... maar het is meer gewoon wie gaat ervoor.
0: Ja, dat inderdaad. Ja. Ik heb gewoon een bepaald doel. En dat is eigenlijk gewoon mijn ideeën qua muziek uit te brengen. En dat te horen geven, zeg maar.
1: Wat goed, hè. En is het voor jou meer het produceren? Want dat doe je volgens mij ook. Je bedenkt ook muziek, toch? Of is het echt het draaien? Wat vind je het leukst?
0: Ik vind allebei onwijs leuk. Zeker het produceren als ik zeg maar met Andor in de studio zit. Dan krijgen we gewoon zo'n moment van oké, dit is leuk. Of gewoon bepaalde ideeën gaan er dan rond in onze gedachten. En dat gaan we dan gewoon samen uitwerken. En uiteindelijk ontstaat er dan gewoon een nummer. Dus dat is ook echt onwijs leuk. En het draaien voor het publiek, dat is natuurlijk ook echt onwijs gaaf.
1: Ja. Ja, precies. Hey, en wat voor muziek luister je zelf graag naar? Ik denk ook een beetje hardstyle, want dat zie ik bij jou toch al. Maar dat heeft Dirkie van Duivenbode heeft het ook altijd.
0: Uiteraard, ja. Je hardstyle staat wel hoog in mijn vaandeel. Ja. En ja, eigenlijk luister ik wel gewoon van alles. Ik luister Nederlandstalig, ik luister pop. Noem het eigenlijk maar op. House, techno. Ja, het maakt niet uit.
1: Ja, dat geldt voor mij ook, hoor. Dat is wel grappig. Wat inspireert je dan? Want je bent zelf ook muzikant. Dat ben je ook, naast de darter.
0: Nou ja, muzikant weer.
1: Ah, jawel joh. Je bent DJ ook.
0: Ja.
1: DJ, je bent het produceren, weet ik het allemaal. Dat is toch ook wel zo. Ja, het is wel grappig dat je zo creatief bent.
0: Jawel. Nee, zeker. En eigenlijk, je haalt uit alles haal je bepaalde inspiratie. Al hoor je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, je slaapt met een stok op een pan. Weet je, ja, daar ken je ook weer bepaalde...
1: Zoals César Zuiderwijk begonnen is.
0: Ja, daar ken je ook weer inderdaad weer met synthesizers werken. En ja, daar, je kan er van alles mee maken eigenlijk.
1: Ja, geluid is ook natuurlijk een energie eigenlijk. Ook. Zo'n trilling.
0: Ja, nee, zeker inderdaad, ja.
1: Dus ja, ik vind muziek magisch. Maar als je één band of artiest moet noemen, wat zou je dan kiezen?
0: Poeh, ik heb er zoveel. Waar ik wel zelf echt wel fan van ben en ook twee keer bij een concert van hem ben geweest, is Teddy Swims.
1: Ja, dat is wel goud, hè?
0: Ja, dat vind ik echt wel geweldig. En ik ben inderdaad dan twee keer, voordat hij eigenlijk echt bekend werd, ben ik twee keer bij hem geweest.
1: Maar dat is wel heel vet.
0: Ja, en toen waren de kaartjes ook nog een beetje betaald.
1: Heb je hem ontmoet ook?
0: Nee, dat niet. Maar
1: dat ligt natuurlijk ook wel in de lijn der verwachting dan, ooit.
0: Ooit, hoop ik hem een keer. Ja, zeker, ja.
1: Dat helpt natuurlijk als je zelf ook een naam hebt. Dus Teddy Swims, ja. En qua Nederlands, vind ik dat toch ook wel leuk om te vragen?
0: Ja, er zijn er zoveel. Ik ben wel fan van Tino Martin, Martje Hoogkamer.
1: Dat is echt het volkse.
0: Ja, dat is inderdaad echt het volkse. Daar ben ik inderdaad wel echt wel fan van, ja.
1: Ja, leuk. Leuk. En als je nou helemaal zelf wil relaxen, welke muziek zet je dan op?
0: Ja, dat echt maakt mij niet uit. Echt van alles zet ik op. Tot Tino, tot aan hardstyle. Ik kom sowieso tot rust met muziek.
1: Ja, dat is wel een goeie. Oké. Hey, heb je voor het weekend nog plannen? Moet je wedstrijden spelen?
0: Ja, zondag inderdaad rijd ik naar Duitsland. In Hildesheim heb ik twee toernooien voor de Pro Tour.
1: En hoeveel uren moet je dan darten? Hoe ziet zo'n toernooi eruit?
0: Ja, het ligt er ook een beetje aan.
1: Hoe lang je het volhoudt, zo is het. Ja.
0: Hoe ver je komt natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk, we gaan altijd rond 10 uur gaan we naar de zaal. Dan is het gewoon ingooien, voorbereiden. En om 1 uur beginnen te toernooien. En ja, het ligt eraan tot hoever je komt. Het kan tot 6 uur zijn of tot 7 uur. Of als je eerst de ronde verliest, dan ben je vroeg in het hotel.
1: Ja, moet je dan media nog doen vooraf? Achteraf, hoe werkt zoiets?
0: Nee, bij de vloertoernooi is sowieso geen media.
1: Oké, dat wist ik niet.
0: Nee, dus echt op de Eurotour toernooien en op de grote media.
1: Dus een grotere toernooi, daar komen die pers, komt die pers wel?
0: Ja, dan komt de pers wel inderdaad. Ja. En dan heb je inderdaad wel mediaverplichtingen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat wordt dan even aanpoten. En als je dan, stel je wint alles, hoeveel uur sta je dan te darten eigenlijk in zo'n weekend?
0: Je hebt nu dan 2 dagen bijvoorbeeld. Ja, je begint om 10 en toernooi is een beetje tussen 6-7 is het een beetje afgelopen.
1: Dan is iedereen al dronken. Die beginnen om 3 uur te drinken, of niet het publiek? Er is wel publiek bij natuurlijk.
0: Nee,
1: ook niet.
0: Bij de vloedtoernooi niet.
1: Oh.
0: Nee, bij de vloedtoernooi niet.
1: Dat is echt dan een soort
0: dat wordt echt
1: achterkamertje dan.
0: Ja, dat wordt echt een beetje achter de deur gespeeld, zeg maar. Dus dat is echt gewoon alleen de darters die er zijn. En,
1: wat wou je zeggen trouwens?
0: Nee, dus dat is echt gewoon alleen voor de spelers, de vloertoernooien.
1: Een soort trainingspotjes.
0: Nee,
1: toch?
0: Het gaat gewoon om serieus prijs.
1: En geld natuurlijk, ja.
0: Dus met die vloertoernooien plaats je je weer voor televisietoernooien. Dus hoe verder je komt elke keer. Want je hebt er 35 of 36. Die toernooien met dat prijzengeld kan je natuurlijk weer plaatsen voor alle televisietoernooien.
1: Ja, helder. Maar dat kunnen mensen dan heel lastig volgen thuis. Eigenlijk niet. Dan kunnen ze
0: Jawel. Je kan het live de scores meevolgen van alle spelers. Dat heet Darts Connect.
1: Oké. Okay.
0: En via die website kan je live meekijken met alle vloertoernooien.
1: Oké, okay. Nee, precies. Oké. Okay. Deel jij dan zo'n link ook zelf op je eigen socials?
0: Nee, eigenlijk de mensen die mij volgen, die weten sowieso wel van oké, hij is daar aan het spelen. En die weten gewoon Darts Connect. Die zetten ze aan en meestal sturen ze ook wel eens een screenshot als ik heb gespeeld of goed gedaan. Dus.
1: Heb je zo'n hardcore achterban ook trouwens? Heb je zo'n select groepje die heel veel naar je toe gaan en je echt volgen in alles wat je doet?
0: Ja, heel eerlijk gezegd durf ik dat niet te zeggen. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik krijg wel van heel veel mensen via social media van... als ik bijvoorbeeld op tv gespeeld heb, van goed gedaan. Of als ik verloren heb, krijg ik natuurlijk ook wel eens andere berichten. Ja. Maar ik weet niet echt of ik echt een hardcore fanbase heb. Maar ja, ze zullen er vast wel rond hebben.
1: Ja, precies. Dus je hebt niet altijd dat er één vrouw met bloemen staat bij je wedstrijden of zo.
0: Nee.
1: Dat je denkt van, daar ben je weer. Dat je de namen weet en dat soort dingen.
0: Nee, dat heb ik niet, nee.
1: Nou ja, wees maar blij, oké. En mindere berichten als je verliest. Hoe ga je daarmee om? Raakt dat jou? Of heb je zoiets van, het zijn vaak mensen die er zelf niet staan?
0: Ja, dat is vaak wel het lastigste. Je krijgt ook echt wel hele nare berichten.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Ja, ik heb het zijn meestal eigenlijk mensen die op mij ingezet hebben. En
1: oh, gokken natuurlijk. Gokken natuurlijk, ach ja.
0: Inderdaad, ja. En die berichten die zijn vaak niet heel leuk.
1: Dat zijn bedreigingen zeker?
0: Heel vaak, ja.
1: Ja, jezus man.
0: Ja, dat is gewoon iets waar je mee moet doen. Kijk,
1: reageer je dan nog? Of hoe gaat zoiets?
0: Soms wel. Ik ben niet heel bang hoor. Dus ik stuur gewoon vaak een bericht terug van, kom maar langs. Ja, ja, dus ik heb daar eigenlijk wel een beetje scheid aan.
1: Nou, dat is wel stoer natuurlijk.
0: Jawel, maar aan de andere kant ook soms niet echt slim.
1: Nou ja, het lijkt me wel irritant. Het lijkt me ook iets wat enorm afleidt. En je verliest natuurlijk niet voor je lol.
0: Nee, klopt. Ja, je doet het gewoon niet expres, weet je wel. Kijk, tuurlijk, ik kan best wel begrijpen als iemand een paar honderd of paar duizend euro's op mij ingezet hebt. Ja, tuurlijk, je mag echt wel balen. Maar ik baal net zo.
1: Dat is het. Het is ook mensenwerk. Hey, en heb je dan van die dagen dat je op moet en dat je daar staat en dat je denkt van bij het ingooien al van, wordt het een lastige avond?
0: Ja, zeker heb je dat. Maar ik denk dat elke darter dat wel eens hebt. Dat
1: ja, denk ook, ja.
0: Aan het voorbereiden is of aan het ingooien. Van dat hij merkt van, het zit er niet echt lekker in. En maar het kan ook twee kanten op gaan. Hè. Het kan ook op het podium, dat je het podium opstapt en dat het juist wel de goede kant op gaat allemaal. Maar het kan ook zijn dat je het van de voorbereiding meeneemt. En dat het dan inderdaad ook in de wedstrijd zelf gewoon niet helemaal lekker gaat.
1: Ja, en kan je dat dan nog kantelen vaak? Hoe gaat dat bij jou?
0: Je moet gewoon sowieso altijd positief gewoon de wedstrijd ingaan. En dat gevoel moet je eigenlijk altijd gewoon proberen zien vast te houden. En eigenlijk altijd gewoon proberen de winst gewoon uiteindelijk naar je toe te halen. Ook al gaat het slecht.
1: Tuurlijk, ja. Ben je bijgelovig ook? Heb je bepaalde routines?
0: Nee, niet echt.
1: Nee?
0: Nee, totaal niet.
1: Heb je nog dat je voor de wedstrijd even jezelf terugtrekt of...
0: Nee. Ik doe
1: of drink je een biertje of drink je een glaasje water? Hoe gaat zoiets?
0: Ja, dat mag ik niet zeggen.
1: Oh. Oh nee, dat is natuurlijk strikt. Ja. Je hebt wel een goede mediatrainer gehad. Wie was het?
0: Het was gewoon iemand die mijn management had achter.
1: Ja.
0: Ik weet eigenlijk niet meer wie het was. Dat is al echt wel een aantal jaren geleden.
1: Ja, precies. Oké, okay. Nee, goed bezig. Maar je hebt niet een bepaalde manier van je dag indelen en je wedstrijd voorbereiden, dat soort dingen?
0: Nou ja, ik hou altijd wel gewoon rekening. Zeg maar, als ik op tv speel, ja, je weet ongeveer wel de tijd wanneer je speelt. Dus ik hou altijd rekening mee dat ik zeg maar ongeveer 4 à 5 uur van tevoren gewoon een goede maaltijd neem. Dan ga ik naar de zaal, 3 uur van tevoren ben ik daar eigenlijk altijd wel. En dan ga ik gewoon, gewoon goed voorbereiden, ingooien. Je hebt wel een bepaald soort routine, wil ik ook weer niet zeggen. Maar je hebt wel bepaalde spelletjes wat je altijd wel gewoon doet om je goed voor te bereiden.
1: Ja.
0: En dan voor de rest ga je de wedstrijd in.
1: Net als een voetballer die een bal even overpaast om warm te worden.
0: Bijvoorbeeld, ik denk dat elke sporter dat wel hebt. Dat hij wel een bepaalde vastigheid heeft. En daar houden we hier gewoon een beetje aan vast. Dus aan de ene kant is dat ook weer een soort van bijgeloof, maar ook weer...
1: Nou ja, dat zijn meer gewoon dingen. Ja, dat zijn van die routines. Ja, dan kan je ook, dan zou je het podium op moeten en op een bepaalde manier ingooien. Ja, dat is denk ik toch snel een gewoonte. De gewoonte. Dus daar is op zich niks mis mee, denk ik. Hé, waar droom jij van, Jeffrey de Zwaan?
0: Ja, ik droom over zoveel dingen.
1: Maar echt iets wat je zwaar op je bucketlist hebt nog, bijvoorbeeld?
0: Nou ja, echt wel een droom is dat ik ooit gewoon eens gewoon op een Defcon mag staan. En dat ik daar gewoon op zo'n stage gewoon met duizenden man voor me gewoon mag draaien. Dat is echt wel een ultieme droom. En ik,
1: Defcon?
0: Ja, en ik heb eigenlijk met darten heb ik eigenlijk al mijn dromen wel mee mogen maken. Heel eerlijk gezegd.
1: Dat klinkt best al wel alsof je er heel compleet in zit.
0: Ja, nee, zeker. Tuurlijk, je wil nog een keer wereldkampioen worden bij de PDC. Dat is de ultieme droom die iedere darter heeft.
1: Maak je daar kans op?
0: Ja, waarom niet?
1: Ja, eens?
0: Ja, laat ik zo zeggen. Ik heb nummer 20 van de wereld gestaan. Dus waarom zou ik
1: wereldkampioen... Ja, nog hoger.
0: Ik zou het echt wel een keer kicken vinden om dat een keer mogen doen.
1: Maar dan gaat je leven toch ook wel echt heel erg veranderen.
0: Nou ja, zeker door het prijsgeld.
1: Ja, maar ook de bekendheid, denk ik. Want het is toch een hele grote sport geworden. Ik weet nog vroeger dat die darter uit Den Haag...
0: Raymond.
1: Ja, dat die...
0: Raymond van Barneveld.
1: Ja, ja, dat hij die Phil Taylor volgens mij versloeg of zo. En kwam iets op het journaal van... Ja, en het was gewoon niet te volgen. En klopt. Toen begon het in Nederland een beetje.
0: Hey, klopt, zeker. En Raymond heeft gewoon darten in Nederland op de kaart gezet. En dat is voor ons natuurlijk gewoon een legende samen naast Michael van Gerwen.
1: Ja. En hoe ben je met Michael eigenlijk?
0: Ja, gewoon heel relaxed altijd.
1: Leuke gozer?
0: Zeker weten. Ja hoor, daar krijg je gewoon mee lachen.
1: Ja, geloof ik wel. Ik vind het al mooi dat hij dan gaat zingen bij Martje Hoogkamer en zo.
0: Ja, hij kon het alleen niet, maar...
1: Nee, maar dat hoeft ook niet. Nee, maar het is een darter, dus.
0: Nee, klopt. Maar het was wel echt wel leuk om te zien, inderdaad.
1: Ja, Beugelsdijk kan beter meezingen.
0: Ja, is dat?
1: Ja, die kan best aardig zingen, hoor. Ja. Ik zeg, de volgende stap is volkszanger, zei ik tegen
0: hem. Ja, ik heb altijd nog wel eens gezegd van dat ik een eigen plaat ga maken... dat ik zelf aan het zingen ben.
1: Dat is wel leuk.
0: Ja. Ja, dus dat ga ik een keer doen.
1: Ja, en ik zie nog wel een keer zo'n Outsiders remix of zo verschijnen. Als je ook Jelle Meijners goed kent.
0: Nou ja, Jam heb ik natuurlijk af en toe wel eens gezien. Inderdaad, ja. Af en toe mee gesproken.
1: Ja.
0: Dus ik sta er altijd voor open om met Jam een plaat te maken samen.
1: Ja, hij heeft volgens mij wel eens wat dingen gedaan voor sporters. Ja, volgens mij, ja.
0: Dat kan vast wel. Dus ik sta er altijd voor open om samen een plaat te maken.
1: Leuk, man. Oké, is er nog een vraag die ik jou had moeten stellen, Jeffrey de Zwaan, maar wat ik niet heb gedaan?
0: Nee, niet dat ik weet eigenlijk. Ik denk dat je wel redelijk goed zit met alle vragen.
1: Gelukkig, man. Dat is allemaal uit mijn hoofd, hè?
0: Echt waar, joh?
1: Ik zweer het je. Ja, je hebt
0: geen scherm voor je?
1: Ik heb niks. Ik heb een scherm met opnemen en een scherm met... dan moet je zo maar even kijken. Met jingles en zo.
0: Okay, nou, vooruit.
1: Ja, nee, joh. Maar ik doe dit al 4 jaar ook.
0: Ah, okay.
1: Dus dan mag het ook wel. Maar mag ik je onwijs bedanken dat je hier was vanmiddag?
0: Ja, zeker. En jij ook bedankt natuurlijk.
1: Heel graag gedaan. Goed weekend.
2: Den Haag FM, jouw stadsradio.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
3: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven, er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
2: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
4: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
2: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
5: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
2: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen, het blijft droog. De minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog, periode met zon. In de middag wat meer bewolking en de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goedemorgenochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
6: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op het partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven. Er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
5: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
7: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
5: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
8: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
5: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen, het blijft droog. De minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog, periode met zon. In de middag wat meer bewolking en de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het nieuws uit Den Haag

0: Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Het nieuws uit Den Haag lees je op denhaagfm.nl.
1: 100% Haag.
0: 92.0. Jouw stadsradio.
1: Den Haag.

0: ZFM. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
2: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is, of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit, werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand en ook net daarboven. Er zit zo'n glaswerk boven, dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
1: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
3: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste wonerverblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. KTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
4: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
1: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog, de minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog, periode met zon. In de middag wat meer bewolking en de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: business. Mama, please don't worry about me.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
3: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven, er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
2: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
4: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
2: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste wonerverblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. KTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
5: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
2: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer. Wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog. De minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog. Periode met zon. In de middag wat meer bewolking. En de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
2: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op het partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven, er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
1: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
3: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
4: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
1: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog, de minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog, periode met zon. In de middag wat meer bewolking en de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
2: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is, of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit, werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand en ook net daarboven. Er zit zo'n glaswerk boven, dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
1: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
3: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste wonerverblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
4: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
1: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog, de minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog, periode met zon. In de middag wat meer bewolking en de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag.

Ha ha ha.

Ha ha ha.

Everything about you.

0: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
2: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op het partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven, er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
1: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
3: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
4: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
1: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog, de minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog, periode met zon. In de middag wat meer bewolking en de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

I have violent threats in my mind.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
2: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is, of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit, werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand en ook net daarboven. Er zit zo'n glaswerk boven, dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
1: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
3: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste wonerverblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
4: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
1: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer. Wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog. De minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog. Periode met zon. In de middag wat meer bewolking. En de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

la première les effets du LSD.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
1: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is, of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer